0: Hugo Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Het cruiseschip Hondius moet zondag aankomen in Rotterdam, is de schatting van het Nederlandse bedrijf achter het schip. Op de Hondius brak het Hanta-virus uit. Alle opvarenden zijn gisteren van boord gegaan bij Tenerife en inmiddels teruggevlogen naar huis, waar ze in quarantaine zullen gaan. Enkele bemanningsleden zijn achtergebleven en varen het schip nu terug naar Nederland. Bij aankomst in Rotterdam wordt het schip schoongemaakt. Op het vliegveld van Eindhoven zijn ook de twee laatste vliegtuigen aangekomen met opvarenden van het cruiseschip. Ze vertrokken de afgelopen avond vanaf Tenerife en kwamen na middernacht aan in Nederland. Aan boord van het ene vliegtuig waren 22 mensen. Het gaat vooral om bemanningsleden van het cruiseschip. In het andere vliegtuig zaten 6 mensen. Zij komen voornamelijk uit Australië. Zij worden vanaf Eindhoven verder naar hun thuisland gevlogen. Mensen die een kaartje hadden voor het afgelaste festival Music On in Amsterdam kunnen hun geld terugkrijgen. Ze hebben ook de mogelijkheid om hun ticket in te zetten voor de editie van volgend jaar. Het festival werd afgelopen zaterdag afgelast omdat de gemeente Amsterdam op het laatste moment de vergunning introk. De veiligheid van de gebruikte feesttent kon niet worden gegarandeerd. En de grote brand van vorige week in het datacenter in Almere heeft ook gevolgen voor de examens van mbo-studenten in Hogeveen in Drenthe. Het wifi-netwerk op de school ligt er door de brand uit, midden in de examenweek. De school moest daarom een noodoplossing bedenken om ervoor te zorgen dat de examens toch gewoon door kunnen gaan. Studenten worden daarvoor met een bus nu naar een andere locatie van het Alpha College gebracht, in Emmen. Het weer, vooral in het noordoosten nog enkele buien. Op andere plekken is het droog bij een graad of 6. Overdag zon en wolken, maar het blijft op de meeste plaatsen wel droog. Het is daarbij niet warmer dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.

0: Os, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De druk op de Britse premier Starmer om op te stappen neemt steeds meer toe. Inmiddels hebben meer dan 70 leden van zijn Labour-partij in het parlement en ook een aantal ministers gevraagd om zijn vertrek. Bij de lokale verkiezingen afgelopen weekend in het VK verloor de partij flink. Starmer houdt vol dat hij nog steeds de juiste persoon op de juiste plek is. In Bunnik bij Utrecht is vannacht een grote brand uitgebroken bij een autobedrijf. Op beelden is te zien dat er grote vlammen uit het pand komen. Eén persoon van het autobedrijf raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Naast de garage staan ook woningen. De bewoners daarvan zijn uit bed gehaald en opgevangen in een nabijgelegen hotel. De N229 in Bunnik, waar het bedrijf aan ligt, is voorlopig afgesloten, omdat de brandweer bluswater uit de Kromme Rijn aan de andere kant van de weg haalt. Op het vliegveld van Eindhoven zijn de laatste vluchten met opvarenden van cruiseschip Hondius geland. Ze vertrokken gisteravond vanaf Tenerife en kwamen aan het begin van de nacht aan in Nederland. Het gaat vooral om bemanningsleden van het schip. Een aantal andere bemanningsleden is achtergebleven op de boot en vaart Hondius terug naar Nederland. Het schip moet zondag aankomen. En in Argentinië zijn een man en een vrouw opgepakt omdat ze seks met elkaar hadden in een vliegtuig. De twee zouden elkaar op de vlucht van Panama naar Argentinië hebben leren kennen toen ze naast elkaar zaten in de business class. Een vrouw die met haar kleindochter in de buurt zat merkte op een gegeven moment verdachte bewegingen op de stoelen 1E en 1F. Ze schakelde het cabinepersoneel in en die ontdekten het paar vervolgens met hun kleren uit in de vliegtuigstoelen. Na de landing zijn de man en vrouw vervolgens meegenomen. Ze krijgen mogelijk een boete. Het weer, enkele buien en flink wat wind bij een graad of 5. Vanochtend kan er ook nog een lichte bui vallen. In de middag is het dan op de meeste plaatsen weer droog. En het is met temperaturen rond de 13 graden wel koel voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.

Een paar maanden geleden was ik de grote ster op het festival van Foelegem. Overal aanplakbiljetten met mijn foto. Er hingen van die spandoeken boven de straten met mijn naam. In zulke koeienletters. En weer had ik die avond zo'n laaiend enthousiaste menigte in het dorpshuis. Maar toen ik terugkwam op mijn hotelkamer, helemaal alleen... Ja, dat zullen er wel meer gezegd hebben die avond. Dus op mijn hotelkamer dacht ik na over het probleem... waar ik als grote ster toch eigenlijk wel een beetje mee zit. Ik pakte mijn gitaar en maakte een lied. En dat gaat zo...

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. Het bedrijf achter onderwijsplatform Canvas heeft een deal gesloten met de hackers die vorige week het systeem wisten binnen te dringen. Ze zeggen bewijs te hebben dat de hackers de gestolen data van miljoenen studenten en docenten hebben verwijderd. Of het bedrijf daarvoor geld heeft betaald, zoals de hackers eisten, zeggen ze niet. De app Canvas wordt gebruikt op veel universiteiten over de hele wereld, ook in Nederland. Onder meer om opdrachten in te leveren. De hackers hadden namen, mailadressen, studentnummers en berichten gestolen. Het cruiseschip Hondius moet zondag aankomen in Rotterdam, is de schatting van het Nederlandse bedrijf achter het schip. Op de Hondius brak het hantavirus uit. Alle opvarenden zijn inmiddels van boord gegaan bij Tenerife en teruggevlogen naar huis, waar ze in quarantaine zijn gegaan. Enkele bemanningsleden zijn achtergebleven en varen het schip nu terug naar Nederland. Bij aankomst in Rotterdam wordt het schip schoongemaakt. Minister Letschert ziet geen juridische redenen om in te grijpen bij Omroep Ongehoord Nederland. Gisteren verscheen een kritisch rapport waarin staat dat de omroep zich niet houdt aan journalistieke normen. Letschert noemt dat zorgelijk, maar zegt dat ze op basis van het rapport niet kan ingrijpen. In Bunnik bij Utrecht is vannacht een grote brand uitgebroken bij een autobedrijf. Op beeld is te zien dat er grote vlammen uit dat pand komen. Een persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Naast de garage staan ook twee woningen. De bewoners daarvan zijn uit bed gehaald en opgevangen in een nabijgelegen hotel. De N229 in Bunnik, waar het bedrijf aan ligt, is voorlopig dicht, omdat de brandweer bluswater uit de Kromme Rijn aan de andere kant van de weg haalt. Het weer, enkele buien en flink wat wind bij een graad of 5. Vanochtend kan er ook nog een lichte bui vallen. In de middag is het op de meeste plaatsen weer droog. Het is met temperaturen rond de 13 graden wel koel voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.

Ik heb het echt gezien. Nee, ik heb geen trek. Ik blijf niet gek dat ik iemand straks nog mis.

0: Hugo Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. De maker van onderwijs-app Canvas zegt dat de criminelen alle data die ze vorige week hadden buitgemaakt bij een hack op het platform weer hebben verwijderd. Of het bedrijf daarvoor losgeld heeft betaald, zeggen ze niet. Met Canvas kunnen studenten onder meer opdrachten inleveren. De hackers hadden namen, mailadressen en berichten gestolen van het platform. Op het vliegveld van Eindhoven zijn de laatste vluchten met opvarenden van cruiseschip Hondius geland. Ze vertrokken gisteravond vanaf Tenerife en kwamen aan het begin van de nacht aan in Nederland. Het gaat vooral om bemanningsleden van het schip. Een aantal andere bemanningsleden is achtergebleven op de boot en vaart Hondius nu terug naar Nederland. Het schip moet hier zondag aankomen. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen moeten 6 weken in quarantaine. Er zijn fouten gemaakt bij de behandeling van een patiënt met het hantavirus dat in het ziekenhuis ligt. Het bloed en de urine van de besmette patiënt had volgens strengere regels verwerkt moeten worden. Het Radboud UMC benadrukt dat de kans dat de 12 medewerkers ook besmet zijn geraakt erg klein is. Minister Letschert ziet geen juridische redenen om in te grijpen bij Omroep Ongehoord Nederland. Gisteren verscheen een kritisch rapport waarin staat dat de omroep zich niet houdt aan journalistieke normen. Letschert noemt dat zorgelijk, maar zegt dat ze op basis van het rapport niks kan doen. En in Argentinië zijn een man en een vrouw opgepakt omdat ze seks met elkaar hadden in een vliegtuig. De twee zouden elkaar op de vlucht van Panama naar Argentinië hebben leren kennen toen ze naast elkaar zaten in de business class. Het cabinepersoneel ontdekte het paar onderweg met hun kleren uit in de vliegtuigstoelen. Na de landing zijn de man en vrouw vervolgens meegenomen. Ze krijgen mogelijk een boete vanwege wangedrag. Het weer, enkele buien en flink wat wind bij een graad of 5. Vanochtend kan er ook nog een lichte bui vallen. In de middag is het dan op de meeste plaatsen weer droog. Het is met temperaturen rond de 13 graden wel koel voor de tijd van het jaar.
3: Ja.
2: Dit was het NOS Journaal.
3: Nou, daar waren we al achter.

0: de motocross is Ohio, Ohio. Laat het weten met het woordje zacht voor Vincent, het woordje hard voor normaal. De meeste stemmen gelden uiteraard.
1: Hey Clippy, ja, een hele bijzondere goede ochtend allemaal. Marcel Klaproosje, Tidia Schoonheid, yo.
2: Yo.
1: Hey, de dinsdag. En we mogen weer richting dat golfbaantje lekker gras maaien. Hey, maar vandaag gaan we geen gras maaien. We gaan lekker de greens beluchten en bezanden. We gaan even een kampioenschapje achteruit lopen. We hebben zo'n apparaatje, Marcel, daar kun je de hele dag mee achteruit lopen.
0: Oh.
1: Dus dat zijn dubbele stappentellers, zeg ik dan maar, hè.
0: Ja.
1: Hey Marcel, voor die Duitse dinsdag eentje van Heino. En hey Clubby, 5 graadjes boven de snorkel, koud windje. Ik zeg titel maar weer afknijpen en droog zwaaien.

0: De 12e van mei alweer. Dat gaat lekker snel, jongens. Dinsdag. Wat een week. Nou, zeg maar gerust, wat een nacht. Ja. En dat zal niet iedereen begrijpen, maar ik had een...
1: Wat een nacht.
0: Wat een nacht. Nou, er was een... Goedemorgen trouwens, Tinia. Ja, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Er was een hele strook in het noorden, noordwesten van het land. Dat had te maken met flinke windstoten.
1: Oh, ja.
0: Maar echt behoorlijk. Wij hadden echt windkracht 8, hadden we.
1: Zo.
0: Ja, ik zag het bij de buienradar. Kun je ook kopje kun je veranderen, zeg maar, naar wind. En ik zag 8 staan bij ons. We hadden echt, echt een behoorlijke, maar stormachtig. Zo. Wel is dat. En ja, ik zeg het wel eens gekscherend. Ik woon maar in een poppenhuisje natuurlijk van 9.

0: Maar ik lig dan ook met dat bed, dat staat zeg maar tegen de muur aan. En ik lag gisteren op bed en ik dacht...
1: Ik word mijn bed uitgeblazen.
0: Ik weet niet hoe dit komt, Marcel, maar er moet niet veel wind bij komen. Want je voelt het heen en weer gaan.
1: Oh ja.
0: Maar dat is heel raar. En dat is aan de ene kant goed, want als het te strak staat, dan knapt dat, zeggen ze wel eens. Dus het moet ook een beetje beweging in zitten. Maar het is wel heel gek als je voelt van, hé, mijn dak gaat een beetje heen en weer. Dus,
1: oh ja.
0: Heel raar. Dus ook het bed ging een beetje... Dus ik voelde me op een gegeven moment ook niet lekker. Dus ik dacht, ja, maar zo kan ik nooit slapen, weet je wel. En ik kan normaal gesproken heel makkelijk slapen. Maar ik dacht, hé, handige Harry, die heeft tegenwoordig een slaapbank. Ik klap dat ding even uit. Ik neem een dekbedje mee, kussentje. Dus ik heb prins heerlijk op de bank geslapen. Dat heb ik gedaan. Ja, ik denk, ja, wie kan mij...
1: Wel slim, want je gaat natuurlijk heel de nacht... Lig je er gewoon... Je ligt erop. Ja, je ligt erop, inderdaad.
0: Je ligt erop, en dat is het. Het was een heel gek gevoel, was het.
1: Ja, dat snap ik.
0: Maar inmiddels is de wind iets gaan liggen bij ons in het noorden.
1: Ja, nou, dat is fijn.
0: Bijvoorbeeld die buienradar zag ik dat het hier helemaal niet zo winderig was.
1: Nou, bij mij voor mijn idee ook niet, maar...
0: Nee. Dat was heel raar, was een strookje was het.
1: Maar is je badje wel blijven staan?
0: Ja, alles staat nog. Nee, alles staat. Volgens mij wel achter. Ja, volgens mij wel. Geen idee. Ja. En als het niet zo is, dan ligt het bij de buren misschien. Ja.
1: Of in het water aan de overkant, aan de andere kant van de dijk.
0: Dat zou ook nog kunnen. Nou, dat zien we alweer. Ach ja, het is wat het is. Nou, en bij jou goed?
1: Ja. Nou ja, ik heb verder geen...
0: Niks?
1: Nee,
0: niks
1: te zeuren? Nee, niks te zeuren. Nee, niks te klagen. Nee. Koudheid is een beetje is weg aan het gaan. Dus
0: nou,
1: dat
0: is mooi, is lekker. Ja, ja, toch? Nou, prima. Dan kunnen we beginnen met de ochtendshow. We zijn er tot 10 uur namens Avrotros hier op SterrenL. Het is de ochtendshow Marcel in de morgen. Kom er lekker bij en laat even weten dat je erbij bent. Dat doe je met een appje te sturen in onze NPO Luister-app. Identiteitsfraude, dat neemt snel toe in Nederland en dat baart zorgen. Dat meldt de Telegraaf vanochtend. Steeds meer platforms die vragen om een scan van je paspoort of ID. En daardoor liggen gevoelige gegevens vaker op straat bij datalekken. Het aantal meldingen is flink gestegen in een jaar tijd. Veel Nederlanders die willen dat de woningbouw sneller gaat en dat de bezwaarprocedures korter worden. Dat blijkt uit onderzoek van ASN Bank onder 2000 mensen. Toch ligt het anders als het dichtbij komt, want bijna de helft wil geen parkeerplek inleveren. En ook uitzicht en groen blijven belangrijk. De overheid wil de regels nu aanpassen om de bouw te gaan versnellen. En dat zit ik ook wel eens te denken, ja, een huis met een parkeerplek.
1: Dat is wel lekker, inderdaad.
0: Ja, vanochtend ook weer een eind lopen. Ik ben er nu achter gekomen sinds het afgelopen weekend dat er namens op de buurt is een. Dus we zijn met 2 man waren we al fout aan het parkeren. We hadden geen vergunning. Nu blijkt dat de 3de buurman heeft dus ook geen vergunning.
1: Oh.
0: Ik afgelopen weekend dacht. Oh, ik zei, jij bent er ook eentje. Ja, zeker. Maar we staan dus allemaal in de wacht voor een parkeervergunning. Dus dat blijkt, er zijn dus echt sowieso 2 vrije plekken. Constant.
1: Ja,
0: en nog krijgen we
1: irritant.
0: Geen vergunning.
1: Echt
0: raar. Heel raar is dat. Denk ik, gemeente, jullie willen toch ook geld verdienen?
1: Ja, nou inderdaad. Ja.
0: Eerst nog buien, later krijgen we droger weer vanuit het noordwesten. Vanmiddag krijgen we zon en wolken. En later krijgen we weer buien. Het wordt 11 tot 14.

En normaal laat ik even horen zometeen, binnen nu een paar minuten. En als je ze kent, dan mag je nu ook even laten weten. Wordt het zacht, dan wordt het Vincent. Wordt het hard, dan stuur je dat woord voor normaal. Dit is

0: De motocross is Ohio, Ohio. Laat het weten op deze... Hoor eens even, heerlijke dinsdagochtend. Waar het alweer lekker vroeg licht is. Ik was echt hier zo'n beetje in Hilversum. Toen dacht ik, zo, het is echt gewoon helemaal licht.
1: Ik dacht gewoon bijna, ik kan mijn zonnebril weer opdoen. Nou. Zo fel was het inderdaad hier in Hilversum.
0: Ja, dat gewoon echt licht, zeg maar.
1: Heerlijk, ik kan daar echt van genieten.
0: Jawel, hè?
1: En ik word daar ook helemaal opgewekt van.
0: Opgewekt worden van. Nee, normaal gesproken ben je bloedzagrijnig. Maar inderdaad, ik dacht al, wat ben je opgewekt vanochtend. Maar
1: dat komt gewoon oprecht daardoor.
0: Het is... Nee, het is mooi. Ik heb namelijk normaal gesproken de interieurverlichting aanstaan. Zoals je weet, als ik hier naartoe rijd, vind ik het lekker licht. Maar ik dacht op een gegeven moment, hij kan uit.
1: Ja.
0: Heeft geen zin meer.
1: Echt top.
0: Heerlijk. Het is de dinsdagochtend, die van 12 mei. En dit is de ochtendshow Marcel in de Morgen met Bertus. Goedemorgen, Bertus.
2: Marcel, Tinia, goedemorgen. Der Deutsche dinsdag. Hey Marcel, wat dacht je van... Even die immerlach. Daar heb ik wel even zin in. Nou, maak er een leuke uitzending van. Ouwe parkeerpiraat. Nou, ciao ciao. De show must go on.
0: Moet een beetje piraterij bij binnen de lijntjes kleuren. Dat is ook maar zo saai, hè? Morgen Leo en TT. Oh ja, ja, Leo inderdaad, ja. Even kijken of we nog een leuk liedje hebben voor de truckers track. Rich Francis. Oké, die zal ik eens even opzoeken. Tabi, dankjewel. Ja, ik snap het Leo-verhaal. Ik had gisteren weer een filmpje gemaakt van de paus. Ik had weer een
1: zat je weer in de mood?
0: Nou, ik had een uurtje over. En ik had de hele tijd... Ik had eens een videootje gezien van de paus... dat hij met Pasen is. Dat een soort ritueel wat ze dan doen in het Vaticaan. Dan gaan ze voeten wassen.
1: Ja.
0: Ik vind dat sowieso een raar fenomeen... dat je de voeten van elkaar gaat wassen... Ja. En dan ook nog gaat hij er een kusje op geven.
1: Maar
0: dan denk ik, ja... Iemand met zijn blote voeten en dan...
1: Hou op.
0: Dus ik had al zoiets van, daar moet ik iets mee doen. Ja. En ik had later kreeg ik nog een videootje onder mijn ogen... van de paus dat hij met die pausmobiel aan het scheuren is. Dus ik denk, daar ga ik even iets mee doen. Nou, ik heb het videootje staat op mijn tijdlijn. Dat is @Marcel van de Radio op... TikTok, op Instagram, wat je wil, op Facebook. Walter, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Marcel, Tinia en Kruppy. We zijn weer bij op deze toch wel druilerige, natte dinsdagochtend. Hey Marcel, ik had toch een verzoekje.
0: Ja.
3: Zei jij, kom wie wil en met mij dansen van Frank Verkooyen kunnen draaien.
0: Nou, waarom?
3: Dat we in ieder geval toch eventjes voor een seconde de oogjes dicht kunnen doen. Want we kunnen begeven op de parelwitte stranden aan de Middellandse Zee.
0: Nou.
3: Met het lekkere zonnetje daar. De groeten aan mijn maat Musky uit Breda. En jongens, werkt allemaal, succes en hoi.
0: Yo, jij ook succes. Patrick.
4: Marcel.
0: Ja.
4: Doe maar hard. Knoerend hard.
0: Knoerend hard, knoerend hard. Even kijken, Marcel, de andere Marcel is ook bij. Morgen Tieners en Marcello, we mogen weer een dagje knooien. Doe maar even lekker hard om wakker te worden. Groeten uit Vroomshoop. En de groeten hier vanuit Hilversum. Dan heb ik nog even een appie van de heer of mevrouw Bloa.
5: Goedemorgen.
0: Meneer.
5: De plek is... Het is vandaag een wisselvallige dag, maar hij is toch zo lekker, ja. Af en toe een keertje regen, af en toe een keertje knallen in de zon. Oi, oi, oi, oi. Kan je voor mij Foxy Foxtrot even opzetten, want dan word ik helemaal wild.
0: Dan word je Fox wild van. Tenminste, dat mag niet meer tegenwoordig.
1: Fox wild?
0: Fox wild.
1: Oh ja, Peter
0: Gillis. Heeft hij al een oranje overalletje aan of is het nog niet zover?
1: Volgens mij is het nog niet zover. Volgens mij gaat hij ook in hoger beroep.
0: Oh, die gaat ook?
1: Volgens mij. Of nog, wat is het nog? Wat is de volgende stap? Ik weet niet wat bij
0: cassatie,
1: hem
0: nog, cassatie.
1: Ja, ik weet niet of hij nog op hoog beroep kan of ook in cassatie moet.
0: Cassatie
1: maar,
0: ga je dan nog op een gegeven moment...
1: Dat zegt hij ook alweer altijd, Peter Gillis. Vind mijn vader had zo'n mooie uitspraak.
0: Controleren.
1: Controleren is beter. Nee, vertrouwen is goed, controleren is beter.
0: Dat was het, ja. We gaan een liedje draaien uit Hard of Zacht. Het gaat hard worden, denk ik zo'n beetje, hoor. Want ik zie Mats, Martin, doe maar een harder, zegt André van Alphen. Doe mij maar hard, zegt Gerard. Jordi zegt hard, hard groeten van Arie de Kubus. Ook voor Lars, voor Bram, voor Mees en zo verder. Gaan we die even doen. De motocross is Ohio. En dan zometeen doen we de vroege vogel. En denk maar vast even na over een truckerstrack. Gaan we zo ook doen.

0: Smit en ik wil je helemaal. We gaan zo meteen...
1: Vroege Vogel.
0: Een vroege vogel in de uitzending halen. Deze mooie dinsdagochtend. Deze Blue Tuesday. Je mag het laten weten of je dat wil worden. Het is heel eenvoudig. Je doet even je voornaam sturen naar onze Tinia. Die ontvangt dat graag de komende 20 minuten. Heeft de lijn weer openstaan, dus kom maar door met je voornaam. Als je in de uitzending komt, dan krijg je sowieso even wat leuks opgestuurd. Je mag nog een favoriet liedje aanvragen. Ja, we willen even weten wat je doet op deze dinsdag. Dat is eigenlijk alles. Waarom ben je zo, nou ja, vroeg? Ja, kun je wel vroeg, ja. Alles voor 7 is gewoon vroeg. Waarom is de grote vraag? Dus stuur maar even je voornaam in de app.

0: graag wilt worden vandaag, dan stuur je gewoon even 2-3 keer je naam. Jan de Weerman. 10 keer, 20. Wow, wow, wow, Jan de Weerman. Als je van goede huizen komt, 100. Wat wordt het weer, Jan de Weerman? Van hele goede huizen, 250 keer. Schijnt de zon misschien vandaag? We gaan naar het weerbericht. Jan, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Marcel. Goedemorgen, Tinia. Goedemorgen, clubje. Vanochtend is er een afwisseling van buien en bewolking, maar de zon piept er ook zo af en toe even tussendoor. Oh. Temperatuur heeft niks over 13 graden. De wind is vrij krachtig en die komt uit het noordwesten. En de vooruitzichten? Ja, we zitten even in een weekje met ijsheiligen. En dat zegt al genoeg. Het blijft koel. Met eerst buien, later komt de zon er steeds weer beter bij. En dan blijft het ook droog in de week.
0: Mooi.
1: En hier onze spreuk. Voor Sefaar geen zomer, na Sefaar gelukkig ook geen winter meer.
0: Ja. Ja, of het een spreuk. Ja, het is een spreuk. Ja, het is geen rijmpje, Jan. Maar dat geeft niks. Dankjewel. We gaan naar het nieuws. Het is 6:30 geweest.
2: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. De maker van onderwijs-app Canvas zegt dat de criminelen alle data die ze vorige week hadden buitgemaakt bij een hack op het platform weer hebben verwijderd. Of het bedrijf daarvoor losgeld heeft betaald, zeggen ze niet. Met Canvas kunnen studenten onder meer opdrachten inleveren. De hackers hadden namen, mailadressen en berichten gestolen van het platform. Op het vliegveld van Eindhoven zijn de laatste vluchten met opvarenden van cruiseschip Hondius geland. Ze vertrokken gisteravond vanaf Tenerife en kwamen aan het begin van de nacht aan in Nederland. Het gaat vooral om bemanningsleden van het schip. Een aantal andere bemanningsleden is achtergebleven op de boot en vaart Hondius nu terug naar Nederland. Het schip moet hier zondag aankomen. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen moeten 6 weken in quarantaine. Er zijn fouten gemaakt bij de behandeling van een patiënt met het hantavirus dat in het ziekenhuis ligt. Het bloed en de urine van de besmette patiënt had volgens strengere regels verwerkt moeten worden. Het Radboud UMC benadrukt dat de kans dat de 12 medewerkers ook besmet zijn geraakt erg klein is.
0: Dankjewel. Kijken we nog even naar het verkeer. De eerste files die zijn bekend. De A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Ypenburg en Hofvliet. Daar heb je door een kapotte auto een half uur extra rijden. En de A7 Horen naar Zaanstad tussen Horen en Purmerend 17 minuten. Zometeen dus de vroege vogel over een kwartiertje, ongeveer 20 minuten. En wij doen tussendoor nog even een truckerstrack draaien. Maar ik heb nog geen idee. Over een liedje of twee, dan wil ik toch echt een lekker vrachtwagenliedje draaien. Mocht je suggesties hebben, mag je hem altijd insturen. NPO Sterren.

0: René Vroger en Waylon. Willem. Hoe de liefde gaat op Sterren NL. Wij doen zo meteen.
1: Vroege Vogel.
0: Even de Vroege Vogel. En je mag je laten horen in onze app met je voornaam. Ik zie dat Moreno heeft in ieder geval zijn best gedaan. Die doet in één appje heel vaak zijn naam sturen. Maar dan blijft het maar bij één keer, Moreno. Je hebt er wel werk van gehad. Maar één appje is maar één berichtje natuurlijk. Dus je kunt. Ja, ik zeg wel, je kan 100 keer je naam insturen.
2: Eén berichtje is ook goed.
0: Ja, nee, één berichtje is ook zeker goed. Nee, dat is het ook niet. Maar als je wil opvallen, zeg maar, in de app, dan zul je vaker een appje moeten sturen.
2: Ja,
0: zo.
2: Dat wel.
0: Eén appje is één appje. Dat zien wij als één bericht hier. En ons systeem natuurlijk zeker. Even kijken. Dan had ik volgens mij nog wat berichtjes. Onder andere Robert. Goedemorgen, Robert.
3: Ja, goeiedag, de Vries en Teunis. Ja, dinsdag, hè. Zaagdag voor deze week.
0: Ja.
3: Want donderdag vrij. Vrijdag vrij, heerlijk. Lekker lang weekendje. Ja, de Vries, gisteren jouw Leo, hè. Doet onze piratenboer. Mooi, hoor. Henk, Leo, Henk. Onze poes en buurmanskater. Ja. Oh, bent u burger? Hé, de Vries. Doe me even een plaatje van onze poes en buurmanskater. Even bedankt voor het laatste volgende bij ons. En mooi, joho!
0: Ja, als je niet het videootje gezien hebt, dan snap je er geen reet van. Maar hij doet inderdaad een piratengebedje, doet de pauze op een gegeven moment. Ik vond het wel mooi gezongen.
2: Ja, heel mooi.
0: En vooral het koorgedeelte. Ja. Misschien kunnen we dat even rippen zo meteen, dat ik het even lekker kan laten horen.
2: Ja, dat kan.
0: Zullen we dat even rippen, want dan heeft iedereen ook een idee waar het over gaat. Even kijken, dan hebben we nog meer appies hoor, want ik zag ook nog de voorzitter binnenkomen, Haraldje.
4: Hey, goedemorgen Marcel, goedemorgen Tinia, goedemorgen Club van Wakker Mensen. Harald hier uit een ijskoutles in de veen. En ja, Marcel, ik zit me vanmorgen te bedenken, ik denk, nou, het is tweede dag van de week, het is dinsdag, het is niet mijn dag hè. Maar het is ook het midden van de week eigenlijk. Ja. Dus het is woensdag.
0: Ja.
4: En het is de ene laatste dag voor het weekend. Dus het is donderdag. Nou, ik snap het zelf ook al niet meer. Dus ik schud nog hier met de kop en ik ga wel door. Ik ga naar Groningen. En ik zeg, jongens, tot morgen. Morgen is woensdag en vrijdag alles tegelijk. Ja, mooi.
0: Maar wat voor dag is het dan nou vandaag? Het is toch gewoon dinsdag? Het zijn...
4: Dinsdag vibes.
2: Dit is oprecht dinsdag vibes.
0: Dinsdag vibes. Maar Harold die maakt een hele uitleg dat het misschien wel een donderdaggevoel is op deze dinsdag. Omdat heel veel mensen natuurlijk donderdag al vrij zijn. Dan,
2: ja.
0: Dus donderdag is dan een soort zaterdag. En morgen op woensdag is het een soort vrijdag. Ja.
2: Het is allemaal zo ingewikkeld. Ik ben blij als volgende week nog Pinkster is en dat het dan weer allemaal even normaal is.
0: Nee. Volgende week is geen Pinkster.
2: Anderhalf, twee weken.
0: Nee, dat is inderdaad. Maandag over de week is het. Of zondag over de week is het zelfs.
2: Ja. Ik ben een beetje klaar. Maar ik ben zo in de war de hele tijd. In de war ben ik de hele tijd. Harry in de war. Harry in de war.
0: Harry in de war ben jij, ja.
5: Goedemorgen, Marcel Tinus, Woody Club. Het is weer der Deutsche Dinsdag. En op die Deutsche Dinsdag ben ik onderweg met Ricardo op die autobahn zoek Utrecht. Ricardo is een grote fan van Helene Fischer.
0: Oh ja.
5: Hast du een rammer van die Schlagerkoningin? Auf Wiedersehen, Atjo.
0: Yo, auf Wiedersehen, zeker. Nou, dat hebben we wel hoor. Ja, dat moet wel ergens in het vat zitten. Dus dan ga ik eens even kijken of we dat straks nog even kunnen bewerkstelligen. Want dat is vandaag wel dinsdag. De Duitse dinsdag moeten we gewoon weer eventjes terug. Want vorige week hadden we hem niet, hè?
2: Nee, dat klopt. Het was een beetje gek om
0: 5
2: Duitse,
0: mei, ja. 5 mei Duitse dinsdag te doen is een beetje een rare. Dus dat hebben we maar eventjes achterwege gelaten. Maar we doen hem vandaag wel weer. Dus straks maar even een lekkere Duitse plaat. Maar eerst is het tijd voor een goede truckerstrek. Want jongens, jullie hebben weer fantastische inzendingen gedaan. Applaus namens ons.
2: Oh, ja.
0: We gaan doen voor Theo een liedje van Eddie Smets. Nou. Theo, dat is een goede suggestie, want die hadden we nog niet gehad. Eddie Smets met Handen aan het Stuur. Heel belangrijk.

0: TikTok, TikTok, TikTok.
1: Daar zit ik ook op, ja.
0: TikTok, TikTok, TikTok.
1: Hey.
2: Waar blijf je nou?
3: Oh, sorry, Senna.
1: Ja.
3: Ik zeg, wij moeten ook eens wat meer op TikTok.
1: TikTok, ja, we moeten wat meer TikTok. Ik weet het, maar goed. Dat blijft er altijd bij. Ik zeg het wel eens vaker, we moeten meer met wat video en camera. Misschien behind the scenes of wat Q&A's, weet ik het allemaal, ja. Live. En dat soort toestanden. Maar ja, het blijft dan altijd bij, Tinus.
3: Ja, ja, dat is het. Ja, het zit ook niet in mijn...
1: systeem.
3: In mijn systeem om dat te doen. Maar ik ben echt een TikTok-kijker en ik zit altijd op social media.
1: Ja, ja, ja. En dan denk je, waar blijven wij nou?
3: Nou ja, dat. Maar ik voel me echt niet geroepen om zelf voor de camera te staan.
1: Zouden mensen erop zitten te wachten, denk je?
3: Ja, dat
1: is vraag 2.
3: Dat is vraag 2, inderdaad.
1: Dat is eigenlijk misschien wel vraag 1.
3: Eigenlijk misschien wel vraag 1.
1: Vraag 1, daar begint het bij. heeft iemand er überhaupt behoefte aan?
3: Ja, dat ze meer van ons zien.
1: Nou, laat het me weten in Appie.

0: vraag is, wie hangt er aan het lijntje?
1: Wij hebben aan de lijn hangen Sam uit Lexmond. En Sam, ja, die doet een beetje van alles wat.
0: Oh, Sam, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Sam.
2: Goedemorgen, deze mooie morgen.
0: Nou, ik schud jou de hand, want ik doe ook graag van alles en nog wat. Maar wat doe jij dan precies? Wat is van alles en nog wat?
2: Ja, ik ben gewoon ZZP'er. En sinds vorig jaar, ik wist niet helemaal wat ik wou.
0: Nee.
2: En toen dacht ik van, weet je, het is, ik ga gewoon lekker voor mezelf werken. En ik heb zoveel mensen in mijn familie die ondernemer zijn. Dus toen dacht ik van, nou, dan ga ik gewoon overal een beetje rommelen.
0: Wat goed zeg. En maar wat rommel je vandaag bijvoorbeeld?
2: Ik zit momenteel even in het grondwerk.
0: Ach.
2: En ik ken wat mensen van mijn oude school, die zitten er ook in. En ja, die hadden wat hulp nodig, want er liepen continu mensen weg.
0: Ja.
2: Dus toen zei ik van, joh, dan kom ik maar even helpen.
0: Nou, dat doe je heel dapper, Sam. Dus overal waar een beetje geld is te verdienen, dan ben je erbij.
2: Ja, zeker weten. In de bouw, overnieuwsbedrijven, stratenmakers, overal ben ik.
1: En lekker variërend.
0: S'avonds als gigolo op pad? Of,
2: Nee, dat weet ik niet.
0: Oh, dat niet? Oké. Ja, je weet het allemaal niet, hè?
1: Het is nooit saai dan bij Sam.
0: Nee, het is nooit saai. Het is nooit een dag hetzelfde.
2: Zeker nooit saai. Oh. Ik ben altijd weg. Altijd weg.
0: Wat leuk zeg. Maar wat is het leukste om te doen dan? Of maakt het jou niet uit?
2: Nee, maakt me eigenlijk niet uit. Ja, ik vind in de bouw vind ik ook hartstikke leuk. Dus Weet je, ik vind alles echt wel leuk.
0: Beetje omrommelen. En is het doel om voor je 35e miljonair te worden? Of maakt het ook niet uit?
2: Nou, dat is wel heel makkelijk om te zeggen. Tuurlijk, het is altijd het doel, hè, om rijk te worden. Maar op de juiste manier. Ik wil gewoon dat ik later wel goed zit. Maar ik ben het allemaal nog aan het uitvogelen. Dus ik kom uit de ondernemersfamilie, dus dat moet heus wel goed komen.
0: Ja, oké. Nou, dat is mooi. Want je hoort nu heel veel jongere mensen die willen dat graag. Hè? Die willen dan heel snel rijk worden. Dat is
2: klopt.
0: Tegenwoordig met de bitcoins en dan moeten we snel binnenharken en voor de 40ste lekker pensioenen.
2: Ja, en dat is de foute manier, hè, dat allemaal op internet wordt aangegeven. Dus
0: Dus,
2: we missen mensen met handen.
0: Kijk, Sam. Applaus voor Sam. Meer mensen voor Sam. Wij gaan jou blij maken, Sam. Want hoe vroeg ging jouw wekker?
2: Mijn wekker die ging om 5:50.
0: Oh. Je bent er eentje. Je bent er een vroege vogel.
2: Zeker.
0: Van harte, we gaan jou blij maken met wat leuks. Dat gaan we even opsturen. Je mag nog een favoriete plaat aanvragen. En toen kwam jij met...
2: Hartstikke leuk. Django Wagner, met Waarom ben jij gegaan?
0: En wil je dan de oude of de nieuwe versie?
2: Nee, de oude. Die vind ik het mooiste.
0: Ja. Nee, we zaten net even te luisteren, want hij heeft hem in 2020 al uitgebracht.
2: Klopt, ja.
0: En die klinkt inderdaad wat... wat
1: ik wist het niet.
0: Meer ouderwets Django, zeg maar.
2: Ja, ik vind het gewoon een mooie plaat.
0: Nou, gaan we dat even regelen, Sam. Ik wens je een mooie dag.
2: Oké. Yes, hetzelfde.
0: Zet hem op.
2: Fijne dag.
0: Hoi.

0: ochtendshow van Nederland. Marcel in de Morgen. Of ontdek handige tips en verrassende feiten in de podcast Alledaagse Vragen. Of geniet van de beste popmuziek en artiesten van morgen van 3FM. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
1: AfroTros, de omroep voor ons.
2: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
3: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De maker van studie-app Canvas zegt dat de criminelen alle data die ze vorige week hadden buitgemaakt bij een hack op het platform weer hebben verwijderd. Of het bedrijf daarvoor los geld heeft betaald, zeggen ze niet. Met Canvas kunnen studenten onder meer opdrachten inleveren. De hackers hadden namen, mailadressen en berichten gestolen van het platform. In rechtszaken waarbij het gaat om femicide wordt die term maar nauwelijks genoemd. Uit onderzoek van de Universiteit Maastricht blijkt dat dit maar in 2% van de zaken gebeurt. In het geval van femicide wordt een vrouw mede gedood om haar vrouw zijn. Volgens de onderzoekers maakt het expliciet erkennen van femicide verschil, omdat daarmee beter zichtbaar wordt dat veel moorden op vrouwen niet op zichzelf staan, maar vaak voortkomen uit patronen zoals stalking, vrouwenhaat of eerdere mishandeling. Het NOS Jeugdjournaal krijgt de prestigieuze Ere Zilveren Nipkopschijf. Werd gisteravond bekend in het tv-programma Eva.
4: De winnaar van de Ere Zilveren Nipkopschijf is het NOS Jeugdjournaal.
3: Het Jeugdjournaal krijgt die oeuvreprijs omdat het volgens de jury met de juiste toon de jonge burgers van ons land weet te vinden. De kans is groot dat de Olympische schaatswedstrijden van de Winterspelen in 2030 in Tialf zijn. De Franse organisatie gaat alleen nog met Nederland verder praten en niet meer met Turijn. Maar volgens NOC-NSF zijn ze er nog niet.
5: Dat vraagt heel veel energie, heel veel tijd, heel veel geld. En heel veel dingen moeten daarvoor geregeld worden. Van verzekeringen tot de catering. En al die zaken moeten nog verder onderhandeld worden. En daar zal Nederland ook een flinke duit in het zakje moeten doen.
3: Over een maand moet duidelijk worden of de Olympische schaatswedstrijden echt naar Tialf gaan. Het weer, enkele buien en flink wat wind, bij een graad of 5. In de middag is het op de meeste plaatsen droog. Maximum temperatuur 11 graden op de Wadden tot 14 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dankjewel. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. 134 kilometer. Het zijn de meest dagelijkse files. Het wordt wel wat drukker inmiddels. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Hindham en Waardenburg. 16 minuten. De A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Ieperburg en Hofvliet. 21 minuten. En de A5 Hoofddorp-Amsterdam tussen De Hoek en naar de A4 richting Den Haag. En de afrit Muiden daartussenin. 16 minuten. Komt door ongeluk. Rechterrijstrook is dicht.
2: Marcel de Vries.
7: Yes.

0: Leef, huil en bid. Goedemorgen. 9 over 7. Ochtendshow voor de dinsdag van 12 mei. Dat schiet er wel lekker op. Het is een beetje een gek weekje inderdaad. Vanochtend al onze Harold die zei van ja, het is vandaag wel dinsdag. Normaal gesproken niet mijn dag, maar het is ook een dinsdag die voelt als een donderdag. Want ja, morgen is dan voor heel veel mensen alweer de laatste dag van de week. Omdat het donderdag hemelvaart is. En dan vrijdag is normaliter wel een gewone dag. Maar ja, als je slim bent en je neemt hem vrij, heb je met één vrije dag 4 te pakken.
1: Ja, dat is top.
0: Ja, 4 aaneens gesloten dagen. Dus ja, dat is top. En dus wij zijn normaal gesproken niet zo slim. Behalve onze 10-jaar die dacht ineens, pling, je zag dat lampje gewoon boven haar hoofd verschijnen. Die zei, ja, maar wat nou als wij hebben natuurlijk Koningsdag gewerkt, we hebben 5 mei gewerkt. Wat nou als wij vrijdag gewoon eventjes uitslapen?
1: Ja.
0: En toen zei ik, nou, verduld, Tieners.
1: Wat een goed idee.
0: Wat een goed idee, inderdaad.
1: Ja, ik vind het ergens ook alweer heel vervelend dat we er niet zijn voor de mensen. Nou, in ieder geval, er is wel iemand, want Danny Blom komt ons vervangen.
0: Maar hadden we geen vervanger, dan waren we er zeker wel geweest.
1: Dan waren we er zeker geweest.
0: Maar we hebben goede vervanging.
1: Wij er dan niet zijn, maar ja, ik vind het op zich ook even lekker om even een keer een lang weekend te hebben.
0: Ah, maar Danny is er met Wouter.
1: Ja.
0: Hartstikke leuk. Danny
1: dat
0: en Wouter.
1: Gaat helemaal goed komen.
0: Misschien een nieuw duo geboren, Danny en Wouter. Klinkt wel goed. Danny en Wouter.
1: Ja, dat zou zomaar kunnen.
0: Nou, vrijdag, dan maak je het hier mee in dit theater. Maar ik denk dat er heel veel mensen gewoon lekker vrij zijn. Vrijdag, denk ik.
1: Ja.
0: Behalve de autogarage, die is zaterdag niet vrij, want die moeten natuurlijk even een auto overschrijven.
1: En jij hebt vandaag een nostalgische dag.
0: Oh ja, dat is vandaag ook, ja. Ja, het is een nostalgische dinsdag is het. Ja,
1: want je maakt vandaag de laatste lange kilometers met jouw laatste...
0: Met mijn golfje.
1: Ja, met je golfje.
0: Mijn witte golfje die maakt straks de laatste lange tocht van Hilversum naar Dokkum. En dan maar afkloppen als hij dan weer thuis staat.
1: Ik ga zo hard lachen.
0: Nee. Dwing het nou niet. Nee. Maar ja, het is het laatste ritje inderdaad voor mijn golfje, ja. Ja,
1: het is goed gehouden. Wat een nostalgie. Nou, wel knap hoor.
0: Ja, volgens mij 4,23 staat hij op dit moment al op. 4,23. Ja. Ik had hem graag naar de 5 ton gereden, maar dit kwam op mijn pad. Dus ik moet dit maar aangrijpen.
1: Nou, je hebt daar wel een hele mooie nieuwe auto.
0: Nou ja, nieuw. 2021.
1: Ja, voor jou nieuw.
0: Ja, is redelijk nieuw. Ja. Maar moet ik ook voor naar de portemonnee en naar de bank.
1: Dat is maar zo, toch?
0: Ach ja, zo is het ook. Veel Nederlanders willen duurzamer leven, maar vinden het te duur om het echt te doen. Dat blijkt uit onderzoek van Milieu Centraal.

0: Ja, dat denk ik ook. Subsidies gaan sowieso werken, weet je wel. Als je mensen wilt laten verduurzamen en je krijgt ergens een potje voor. Het is altijd lekker om een potje ergens voor te hebben.
1: Potjes zijn altijd fijn.
0: Ook al is maar een druppel op een groeiende plaat, dan toch voel je, denk je, een beetje geholpen. Dus dat.
1: Ja, en ook niet van eerst van, je moet zonnepanelen aanschaffen en vervolgens is het nu dat je alles weer dat je de volle map voor moet gaan betalen voor die stroom die je opwekt. Ja,
0: ja, ja.
1: Jongen,
0: dan moet je weer dure thuisbatterijen aanschaffen. Ja,
1: en dat werkt 9 van de 10 keer niet of je wordt opgelicht.
0: Ja, dat wordt opgelicht. Wantrouwen tegen de hele wereld. Ja, mooi. Dat valt dan ook wel. Er zitten wel goede bedrijven tussen.
1: Ja, goede, maar er zitten ook een paar thuisbatterijen. Zeker. Dat zie je steeds meer in het nieuws, hè?
0: Ja. Maar dat is toch ook met batterijen sowieso. Want ik ga nu ook een deel elektrisch rijden. Ik zit nu ook wel te denken, in wat voor staat is die batterij, weet je al?
1: Ja.
0: Dat is toch met je telefoon toch ook zo?
1: Ja, en het wordt alleen maar slechter. Ja, dat is met mijn
0: wordt
1: auto.
0: Nooit beter.
1: Nee, want mijn auto ook. Ik kan nu al minder kilometers rijden dan ik een half jaar geleden kon.
0: Wel, hè?
1: Ja.
0: Het vertrouwen in politici en de Tweede Kamer is gedaald naar het laagste niveau sinds 2012. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS onder duizenden Nederlanders. Nog maar 1 op de 5 heeft vertrouwen in politici. Vooral oudere mensen die zijn kritisch, terwijl jongeren juist iets positiever zijn. En bekende Nederlanders doen dit jaar weer mee aan de jubileumeditie van de Alpe d'Huez om geld op te halen voor kankeronderzoek. Onder andere Wendy van Dijk, Rob Geus en Douwe Bob beklimmen de berg samen met deelnemers die zelf met kanker te maken hebben gehad. Het evenement bestaat 20 jaar en heeft al ruim 245 miljoen euro opgeleverd. Chapeau. Heel goed zelfs. Wat een geld ook. Prachtig, prachtig. We hadden eerder vanochtend al mensen die en die hebben mijn filmpje bekeken over de paus. Even heel wat anders. Ik wilde er even op terugkomen. Want ik dacht, misschien leuk om even te laten horen hoe goed de paus is qua zang, weet je wel. En vooral het koor in de paus. Misschien waar gaat het over? Check het filmpje. Het staat op mijn socials. @Marcel van de Radio. Geheel op eigen titel gemaakt overigens. Niet onder de vlag van Avro Tros. Maar ik laat hem wel even horen. Dan weten we waar het over gaat. De paus is inmiddels aangekomen in de kerk. En die zegt het volgende.
2: Amateurs en luisteraars. Wij beginnen hier vanmiddag even met een klein piratengebedje. Dus Nathalsen, zing maar mee. Komt-ie.

0: Ah, dat is mooi.
1: Ja, prachtig.
0: Hey, Gregoriaans,
1: kan nog nooit zo mooi koor zingen.
0: Ja, koor is mooi, hè? Je hoort in principe hoor je 5 keer Marcel, maar dat hoor je er niet vanaf.
1: Oh, heel grappig.
0: Nou, het filmpje staat online. Check het vooral op Instagram, TikTok of Facebook. @MarcelVanDeRadio. Moeten we dan nog even de daad bij het woord voegen? Of het liedje draaien?
1: Ja, dat is allemaal net zo leuk, hè? En dan maak je het af, hè?
0: Gaan we dat even regelen.

0: Dino Martin en Jong en Dom.
1: 10 Tinia tegen 10 Marcel.
0: Yeah.
1: Marcel in de morgen. The battle.
0: Nou, kom erop, Tieners. Ik heb de messen geslepen. Ik ben er klaar voor. Wat heb je?
2: Ja, ik ook. Ik ben er ook klaar voor. En dat, ik ben er klaar voor met Vette Boeren van Jorieke Sterke.
3: Ik wou hele vette boeren. Daar heb ik mijn hart aan verloren.
0: Jorieke.
3: Rij met de trekker naar huis en plof neer met een bier.
0: En Vette Boeren voor Team Tinia. Ik denk, ik ga eens even heel wat anders pakken. Ik kom met een liedje van de Lawine Boys met Rocky Vossen.

0: Special in de morgen. The Battle.
1: Ja, en dan nu is het aan jou. Jij mag bepalen welke we gaan draaien zo meteen aan het einde van dit uur. Dus over een half uurtje ongeveer. Dan zetten we of op Jorieke Sterke met Vette Boeren. Of de Lawine Boys met Rocky Vossen en Pretty Belinda. Stemmen doe je in de NPO Luister-app.

0: En dan rest ons nog 30 seconden in het liedje, waarbij Guus Meeuwis de benen neemt. Hoort die mensen ook roezemoes en waar is Guus?
1: Waar is Guus? Ineens is hij weg.
0: De pianist die kijkt ook om zich heen. Die denkt wel, ja, ik ping hem wel even door. Maar volgens mij is onze Guus er. Hij is weg. Nou ja. Akkoord. Applaus. Guus Meeuwis en Van Gant en Het is een nacht, leven zegt. We hebben een behoorlijke battle on our hands. Er zit nog een paar stemmen tussen. Je kan ons even losmaken. Of Jorieke Sterke, Vette Boeren voor Team Tinia. Ik
2: Vette Boeren. Aha. Daar heb ik mijn hart aan verloren.
0: Wordt deze of wordt het toch

0: in een appje. Dat heet de NPO Luisterapp. Akkoord. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Verspreid over het land valt er een enkele bui, maar de meeste die houden het droog. Bij meest matige westenwind wordt het kracht 3 tot 4 overigens, wordt het 11 tot 14 graden. En daarmee is het nog steeds fris voor de tijd van het jaar. Vanavond en vannacht volgt er vanuit het westen regen. Later gevolgd door enkele buien. Het koelt af naar 10 tot 5 graden. En morgen dan vallen er regen- en onweersbuien. Gezellig, het wordt dan 10 tot 14 graden. Dan het nieuws van 7:30.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De maker van studie-app Canvas zegt dat de criminelen alle data die ze vorige week hadden buitgemaakt bij een hack op het platform weer hebben verwijderd. Of het bedrijf daarvoor losgeld heeft betaald, zeggen ze niet. Met Canvas kunnen studenten onder meer opdrachten inleveren. De hackers hadden namen, mailadressen en berichten gestolen van het platform. In rechtszaken waarbij het gaat om femicide wordt die term maar nauwelijks genoemd. Uit onderzoek van de Universiteit Maastricht blijkt dat dit maar in 2% van de zaken gebeurt. In het geval van femicide wordt een vrouw medegedood om haar vrouw zijn. Volgens de onderzoekers maakt het expliciet erkennen van femicide verschil, omdat daarmee beter zichtbaar wordt dat veel moorden op vrouwen niet op zichzelf staan, maar vaak voortkomen uit patronen zoals stalking, vrouwenhaat of eerdere mishandeling. Het NOS Jeugdjournaal krijgt de prestigieuze Ere Zilveren Nipkopschijf. Werd gisteravond bekend in het tv-programma Eva.
2: De winnaar van de Ere Zilveren Nipkopschijf is het NOS Jeugdjournaal.
1: Het Jeugdjournaal krijgt die oeuvreprijs omdat het volgens de jury met de juiste toon de jonge burgers van ons land weet te vinden.
0: Misschien moeten we Eva even onze pauken doorgeven, want ik miste een beetje de spanningsboog, zeg maar. Vind jij niet?
3: Ja, het was heel snel. Oké, jullie begonnen.
0: Eventje. Deze moest er even onder nog. Dan heb je wat meer... Nou ja. Het is ook tv, hè. Dat is een hele andere wereld dan wij doen natuurlijk. Verkeersinformatie van de ANWB, de A2 Eindhoven-Utrecht tussen de afrit Sint-Michiels-Gestel en Knoopend Empel. 33 minuten extra rijden. Kapotte vrachtwagen op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Veghel en Kerkdriel. 17 minuten, rechterrijstrook dicht. En de A5 Hoofddorp-Amsterdam tussen De Hoek en IJmuiden, afrit IJmuiden. 17 minuten, daar is de rechterrijstrook dicht. Dan de A20, Hoek van Holland naar Gouda tussen Rotterdam-Prins Alexander en Moordrecht. Door een ongeluk kwartiertje extra rijden. Dan wil ik hier zo meteen nog even een liedje van Stef Eckel draaien. En de nieuwe van Sven Versteeg en Lange Frans.
3: Oh, gezellig.
0: Ja? Dames en heren, dan toch even die spanning. Zal ik de spanningsboog heb. De vraag is, dames en heren, wie draait deze knijters van hits voor?

0: over half acht op deze dinsdag. Staat mijn bot nog of niet?
1: Nog wel.
0: Ik ben momenteel tijdens de uitzending, dames en heren. Ik doe hier even wat privéwerkzaamheden nog even tijdens de liedjes door. Ik ben aan het bieden voor 2 kaarten voor een pretpark. Want ja, er zit een lang weekend aan te komen. En ik dacht, misschien is het toch leuk om even met zo'n lief even wat te doen. Het is alweer een tijdje geleden. Dus laten we even wat ondernemen. Dus ik wil eigenlijk naar een pretpark toe. Maar ja, het liefst ga ik dan eventjes naar Kaatsheuvel. Maar Kaatsheuvel is voor mij natuurlijk wel een behoorlijk eind rijden.
1: Ja, dat is heel ver weg.
0: En mijn golfje, die moet zaterdag naar de autogarage. Als ja. In, dan wordt hij ingeleverd. En dan,
1: dus je moet nog niet te ver rijden.
0: Wel niet meer te ver rijden, dat is eigenlijk het principe. Dus ik wil eigenlijk naar richting Slagharen.
1: Ja, ook leuk.
0: Maar ik heb nu een bot staan.
1: Ja, op veilingstijd. Maar ik ben, ik vraag me toch af hoe dat dit eigenlijk officieel werkt. Ja,
0: het is toch 6 minuten.
1: Er zijn nu 1, 2, 3, 4, 5, 6 mensen die nu aan het bieden zijn.
0: Ja.
1: Maar ik vraag me af of dat dit niet gewoon medewerkers zijn van die veilingsite.
0: Oh, denk je? Ja.
1: Ja. Nou, nu, want er zijn nu nog 5 minuten en 51 seconden. En jij hebt nu het hoogste bod.
0: Ja.
1: Ik ben heel benieuwd wat er nu nog de komende 5 minuten gaat gebeuren.
0: Ik stel me nu voor dat we het is ook heel stom om dit nu te zeggen op de radio. Want nu gaan heel veel luisteraars denken, nou, we gaan er even overheen bieden.
1: Oh ja.
0: Ja. Ik zit het nu, while we speak, zeg maar, zit ik te denken, ja, maar shit. Nou, dit is natuurlijk het domste wat je kunt doen, natuurlijk.
1: Ja, maar we hebben niet gezegd welke veilingsite, hè? Er zijn meerdere veilingsites.
0: Ja, dat is het laatste geraden. Dat gaan, mensen gaan nu googlen, natuurlijk. Nog 5 minuten 20. Gaan wij nu niet overbieden, mensen. Want ik moet een dure auto gaan zadelen.
1: Nee, dat is zielig.
0: Ik wil voor een paar euro op de eerste rij zitten, natuurlijk. Nou goed, wij gaan nog even naar ons battletje. Die gaat heel lekker. Vette boeren. Jorieke Sterken. Zouden we zo meteen kunnen draaien over een kwartiertje, 10 minuten, of wordt het deze?
2: Ik kan het nu zeggen dat ik zo verliefd ben. Zomaar
0: Pretty Belinda.
2: Vanaf de dag dat ik haar ken.
0: Van de Lawine Boys en Rocky Vossen. Ja, ik had ook het origineel van Rocky gewoon even kunnen doen. Of van een andere, want Pretty Belinda is echt door 100.000 zangers en zangeressen gedaan. Maar nou, zie je, potverdorie, hier is er iemand gaat er overheen nu met een euro.
1: Martijn K, potverdorie Martijn K.
0: Wacht even, ik ga gelijk inloggen, want ik ga er even overheen.
1: 14 euro bieden nu.
0: Ja, ik ga nu 14 euro bieden. Hoppakee,
1: oh, ja,
0: 14
1: gedaan.
0: Euro. Dat kan ik nog leiden, zeg maar, 14 euro. Ik ga er gelijk overheen. Klaar.
1: Nou ja, officieel zijn de tickets staat hier. Dat is 75 euro voor 2 kaartjes.
0: Ja, gemiddeld pretpark is duur tegenwoordig.
1: Zo.
0: Hè? Daarom wil ik ook. Nou, gaat hij er weer overheen? Nou, ik doe nog 1 keer 16 euro. Ik bied nog 1 keer 16 euro en dan houdt het er op.
1: Zie je, maar ik denk ook, kijk, als het. Dit zou gewoon mensen van vakantie van de veilingen zelf kunnen zijn, toch?
0: Ja, dat denk je, ja.
1: Ja, dat
0: zou
1: denk
0: best
1: ik
0: kunnen,
1: wel.
0: Ik weet het niet. Goed, wij gaan even de muziekje draaien. Ik denk dat ik binnen nu in een paar seconden alweer wordt overboden, maar dan vind ik het allemaal bassie, hoor. Dan vieren we gewoon de vrijdag in Dokkum. Het is wat het is. We gaan even terug naar de jaren 90. De midden jaren 90. 1995. Joekel van een hit. Sterker nog, nummer 1. Linda, Roos en Jessica. En Ademnood.

0: allemaal tips van mensen die zeggen van je moet in de laatste seconde moet je bieden, niet eerder. Nee, nou ja, dat is ja. Goed, dat is de onwetendheid, zeg maar. Ik doe dit eigenlijk nooit. We hadden het er zo over en toen kwamen we ineens op van... oh ja, je kan ze vaak ook wel goedkoop scoren, inderdaad. En daar is iemand mee vandoor gegaan net, hè?
1: Ja, daar is iemand voor 20 euro net.
0: Vandoor, die zit van 20 euro. Of die denkt, we gaan die Marcel de Vries even uitbieden.
1: Ja, maar dan ben je goed, 20 euro kwijt.
0: Ja, die zit er nu al vast, want ik heb niet meer geboden. Ik denk, het is mij wel goed... Goed, wil je nog wat over je stemming zeggen? Heb je nog stemmen nodig?
1: Ik heb zeker nog stemmen nodig, ja.
0: Ach.
1: Nee. En ik heb stemmen nodig voor Vette Boeren van Jorieke Sterker.
0: Stemmen is gratis, hè? Zit in de NPO Luisteren, dat is wel gratis. Ja,

Laat het weten in de app. Zometeen dan draaien we het liedje met de meeste stemmen. Ik zit ook nog te denken, we moeten nog een Duits liedje draaien, want het is vandaag wel de Deutsche Dienstag. Dat gaan we straks ook nog even fixen. Eerst gewoon lekker muziek van eigen bodem. Daar waar we goed in zijn, Gerard Joling. Het is nog niet voorbij.

0: Dan had jij net een suggestie voor de Deutsche Dinsdag. Maar ik zie net dat Frank ook een hele leuke heeft. Die heb ik in mijn lijstje staan. Ik weet niet of je die kent. Dat heet Gianna. Gianna vind ik zelf een heel leuk Duits liedje. Dan hebben we alweer een klein battletje tussen onze beide tieners. Jij komt met Wenn du denkst.
1: Wenn du denkst van Juliane Werding.
0: Ja, Juliane Werding inderdaad. Die heeft een prachtige Genicht in die stad. Was ook zo'n mooi liedje van haar. Juliane Werding. Nou, prachtige Liane.
1: Ik ken alleen Wenn du denkst. Van, die vind ik heel leuk.
0: Nou ja, die andere is nog veel bekender als internationaal gezien. Mm. Ja. Maar dat terzijde. Misschien dat we dat zo meteen nog even opwerpen. We gaan eerst even naar de uitslag van onze battle. En dat is geworden met hoeveel stemmen?
1: Dat is geworden met 58% van de stemmen. En dat is voor Pretty Belinda van de Lawine Boys.
0: Hey.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In 10 jaar tijd hebben Nederlanders nog nooit zo'n laag vertrouwen gehad in de politiek als vorig jaar. Ongeveer 1/5 van de Nederlanders had volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek vertrouwen in politici. In 2016 was het nog ruim 1/4. Het CBS kijkt ook specifiek naar de Tweede Kamer. Het vertrouwen in de Kamer is wat hoger dan in politici in het algemeen, maar ook dat percentage is lager dan ooit. De voormalig stafchef van de Oekraïense president Zelensky is aangeklaagd voor corruptie. Andrei Yermak wordt verdacht van witwassen en betrokkenheid bij een omkoopschandaal, zegt correspondent Christian Pauwen.
3: Het gaat allemaal om de bouw van meerdere gigavilla's buiten Kiev. En in totaal zou omgerekend zo'n 8 miljoen euro zijn weggesluist via dit project.
2: Onderaannemers van het bedrijf zouden zijn gedwongen om smeergeld te betalen in ruil voor contracten. Yermak stapte in november al op na de beschuldiging. Vanaf Brussels Airport vertrekken vandaag bijna de helft minder vluchten als gevolg van een aangekondigd protest. Op het veel kleinere vliegveld bij Charleroi ligt het vliegverkeer volledig stil. De vakbonden organiseren in de Belgische hoofdstad een demonstratie. Het is de 10e grote actiedag sinds begin vorig jaar tegen het beleid van de regering De Wever. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen moeten 6 weken in quarantaine. Er zijn fouten gemaakt bij de behandeling van een patiënt met het Hantavirus die in het ziekenhuis ligt. Bloedbad en de urine van de patiënt hadden volgens strengere regels verwerkt moeten worden.
4: En dat betekent dat er een risico is op besmetting. Dus er is geen sprake van vaststelling van besmetting, maar een risico. En als dat risico er is, dan moet je maatregelen nemen, hoe vervelend ook.
2: De Radboud UMC benadrukt dat de kans dat de medewerkers besmet zijn geraakt erg klein is. Het weer afwisselend zon en wolken, verspreid over het land valt een enkele bui. Bij een meest matige westenwind wordt het 11 tot 14 graden. Vanavond en vannacht volgt vanuit het westen regen. Dit was het NOS Journaal.
5: Heer Tjepkema, dank je wel.
6: En dan zit ik me af te vragen, ja. Is het al vrijdag?
5: Nee, maar het is wel ingewikkeld, want het is dinsdag. Maar de dinsdag die voelt een beetje als een woensdag. Want morgen is het al een woensdag die voelt als een vrijdag.
7: Nee, het voelt nu eigenlijk als een donderdag, want morgen voelt als vrijdag.
5: Oh, het wordt nog ingewikkelder, dames en heren. Het is vandaag een beetje dus dinsdag, maar wat voelt als een donderdag?
7: Ja.
5: Oh ja, ja, ja, ja. Dat is nog beter. De verkeersinformatie van de ANWB. Het is druk, vooral in de Randstad, midden en het zuiden van het land. De A1 Hengelo-Apeldoorn tussen Badmen en Twello. Een uur vertraging door een ongeluk. 3 rijstroken zijn dicht. De A2 Eindhoven-Utrecht tussen Sint-Michiels-Gestel en Knoop het Empel. 36 minuten door een kapotte vrachtwagen. De A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Rijswijk-Plaspoel-Polder en Zoeterwoude-Rijndijk. 18 minuten. En de A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-Noord en Dordrecht. Daar heb je 31 minuten extra. Succes!

0: 12 mei. Ik zat een beetje door het oeuvre van de jingles heen. Want dat is een... Ik heb nogal wat jingles in de loop der jaren gespaard. Sowieso overal gezien, over al die jaren. Maar ook hier alleen bij Sterren al. Want hoe lang zit ik hier nu? Drie jaar, denk ik. Drie en een beetje, zeg maar. Er zijn er al heel wat jingles geweest. Dus ik zat even wat te beluisteren. Maar ja, vrijdag dan zit Danny hier. Danny moet dan de eerste keer... Dat is toch anders, weet je. Als je iemand moet vervangen, dan zit je in de gereedschapbak, zeg maar, van een ander.
1: Ja.
0: Je moet je dat voorstellen. Als je timmerman bent en ineens moet je met de koffer van een ander moet je werken. Dat is hier natuurlijk ook op de radio. Dan zit je ineens met jingles van een ander. Dus ik denk van ja, zijn er nog jingles waar ik me voor schaam? Nee, totaal niet. Want ik schaam me eigenlijk nergens voor. Dus ik laat alles er maar in staan. Maar kom van alles tegen. En toen zei jij ineens, ik wil ook een jingle inzingen.
1: Ja, ik vind het wel grappig om een keer te doen.
0: Maar wat zou je willen zingen dan?
1: Ja, weet ik nog niet. Verzin iets.
0: Verzin iets. Ga je het dan ter plekke doen hier nu?
1: Nee. Oh. Niet live.
0: Niet live.
1: Maar wat, nee, dat kan ik niet.
0: Maar je kan wel zingen, dat weet ik wel.
1: Ja, ergens wel.
0: Ergens, ja. En je, sterker nog, je kan een tweede stem ook nog.
1: Ja, ook dat nog, ja.
0: Tweede stemmetje. Maar wat zou je dan willen? Moet het een fun jingle zijn?
1: Ja, dat denk ik wel.
0: Een fun jingle. En waar moet die over gaan?
1: Over onze show natuurlijk.
0: Oh, de ochtendshow, maar niet een item. Kan ook een item zijn, hè? Dat het een aankeiler is voor een item bijvoorbeeld.
1: Dat zou kunnen.
0: Ik kan ook zingen bijvoorbeeld...
2: Amateurs en luisteraars.
0: Even kijken wat hier...
2: Ik begin hier vanmiddag even met een klein piratengebedje. Ja. Dus Nathalsen, zing maar mee.
0: Ja, even meezingen. Komt-ie aan.
2: Komt-ie.
0: Ja.
2: Mol.

0: Dat is ook mooi gezongen.
1: Prachtig.
0: Mooi zijn. Ja, hele filmpje trouwens op de socials @Marcel van de Radio. Dat even terzijde. Maar ja, denk er nog maar even over na dan.
1: Ja. Nou ja, denk jij er vooral over na. Ja, ik zing het wel in.
0: Moet ik het weer doen?
1: Ja. Moet ook wat te doen hebben.
0: Luisteraars, mocht u ideeën hebben, stuur ze in. PostNL heeft een boete van bijna 7 miljoen euro gekregen omdat post te laat werd bezorgd. In 2023 kwam maar 89% van de post op tijd aan, terwijl dat minimaal 95% moet zijn. Volgens de toezichthouder had PostNL meer moeten doen om personeel te regelen. Het bedrijf wijst zelf naar de krappe arbeidsmarkt. Toch even 7

0: houden. 2/3 voelt zich wel gezond, maar motivatie blijft een probleem. Ook hangt gezondheid samen met hoe mensen zich mentaal voelen. Ja, nou, mentale gezondheid is natuurlijk zeker een groot goed. Robotstofzuigers worden razend populair en de verkoop is met 62% gestegen. Dat meldt de brancheorganisatie. Vooral jonge mensen die kopen ze steeds vaker en zien het als standaard in huis. In totaal werd er voor 3,7 miljard euro aan huishoudelijke apparaten verkocht. Fabrikanten die zetten volop in op innovatie, zoals stofzuigers die ook dweilen. Oh ja, die zijn ook handig.
1: Ja, mijn schoonmoeder heeft dit dus. Die heeft zo'n robotstofzuiger die ook dweilt. Nou, dat is echt een topding.
0: Wauw.
1: Ja, die werkt heel goed.
0: Ja, ja, dat kan in mijn huis, ja, kan het niet.
1: Je hebt allemaal, opstapjes
0: ik
1: natuurlijk.
0: Ik heb zo'n verhoging in huis.
1: Dan valt hij zo.
0: Dan valt hij, eraf, zeg maar. Boom, is het dan. En dan, wie gaat hem dan redden?
1: Als je niet thuis bent, is dat een beetje lullig natuurlijk.
0: Ja, maar er zullen toch meer mensen hebben dit? Ik ben toch niet de enige die dat in zijn woning heeft? Hoe hebben andere mensen dat? Dan moet je dan zo'n ramp hebben? Dat hij die op en neer...
1: Ja, of je moet eigenlijk gewoon eentje met de hand eigenlijk. Zo'n handstofzuiger. Die ook kan dweilen.
0: Maar goed, ik vind het niet vervelend om even te stofzuigen, hoor. Totaal niet. Nee, zo groot huis.
1: Ja, maar je hebt ook niet zo'n heel grote oppervlakte.
0: Nee, dat is zo klaar, joh. Ik rat ze maar zo even doorheen. Goed, nou, we denken nog even na over die jingle, tieners.
2: Marcel in de Morgen.
3: Is dat Marcel van die Rundfunk?
0: Jawohl.
3: Der Deutsche Dienstag.
2: Der Deutsche Dienstag.
0: Ganz goed. We gaan eens even een Duits liedje draaien. Want er werd nog wat aangevraagd in de app door... werd het even kwijt, maar in ieder geval een liedje voor van Pietro Basil. Dat is een Duitser en die maakte onder andere ooit het liedje wat we kennen van Fetti. Van Hey Macarena.
4: Ken dit? Oh, ik zing Hey Macarena.
0: Maar hij heeft meer leuke liedjes gemaakt. Een hele grote hit van hem is Gianna. Vind je het goed als ik die even draai?
1: Ja.
0: In de Deutsche Dienstag. Gianna van Pietro Basil.

0: Dit is 06 Roulette.
1: Dat zal.
0: 06 Roulette.
2: Voor de mensen die nog wilden weten hoe dat liedje heet, want dat is niet te lezen op onze website en de playlist. Ik kom namelijk niet doorvertellen, maar luistert ook niemand. Maar uit de geheime platenbak. Het is van Pietro Basile. Pietro Basile. En er kwam nog een leuk bericht van Frank. Die zei: vielen dank. Ein bisschen Deutsch am Morgen ist ein Tag ohne Sorgen.
3: Ah, mooi.
2: Nou ja, ik heb het niet bedacht. Dat was natuurlijk oplepelen van de tekst die Frank heeft gehad. Dankjewel, Frank. We gaan even een slinger doen, tenminste jij, Tinus, aan het roulettewiel.
3: Ja, komt-ie. Oeh! Oh, mijn baggetje gaat er vandoor.
2: Dat is maar goed dat jij dat als vrouw zegt. Als een man dat zegt...
3: Ik zie hem.
2: Man nou zegt van mijn balletje gaat er vandoor, dan wordt het een heel raar verhaal. Maar je gaat een balletje door de studio en het is maar een klein dingetje. Nou, dat hebben we.
3: Ik heb hem.
2: Ja. We zitten ook maar in de live-uitzending. Het valt op zich mee. Ik zei net, er luistert niemand. Nu helemaal niet meer.
3: Ik draaide iets te hard aan het... Ik was iets te enthousiast.
2: Ja, enthousiasme okay, natuurlijk.
3: Die.
2: Ja.
3: Oké. Okay.
2: Gelukkig is het balletje er weer.
3: Het balletje is gevallen.
2: En is
3: even
2: het?
3: Kijken. Oh, hij is vandaag op 2 cijfers gevallen. En dat is 15.
2: 15?
3: Ja, daar is de jackpot op gevallen vandaag.
2: Echt, nou, dan moet je een 1 en een 5 moet je hebben.
0: 06 Roulette.
2: Nou ja, die moet je maar net even hebben.
3: Ja, 1 en de 5 hoeft niet achter elkaar in je 06-nummer, dus achter de 06.
2: Ja.
3: Mag gewoon random ergens instaan. Als lang maar 1 en de 5 ergens zie staan, dan mag je dus jackpot appen en een luister-app.
2: Oké, 1 en een 5.
3: 1 en een 5.
2: 1 en een 5 en dan app je...
3: Jackpot.
2: In de NPO luister-app. En we hebben vandaag ook weer een geheim woord, een extra codewoord. En dat is vandaag het woord balletje.

0: als tieners een 1 en een 5, hè?
1: Ja, een 1 en een 5.
0: Dan heb je jackpot of het extra woord, het codewoord, balletje. Nou, kom maar door. NPO Luister is de app die je kunt gebruiken. Wel even in het juiste kanaal, hè? Heet Sterren NL, dat zijn wij. En hij heet Henk Wijngaard. Als een wals.

Robert van Hemert, Donnie en Moetta. Nou, we hebben echt al heel veel hits gehad dit half uur. Want we hadden nog Cheerio van Justin de Wild. Nou, dit zijn wel echt... Deze twee zijn sowieso de rammers van het moment. Hè. Is niet normaal. Elke uitgaansgelegenheid, feesttent, noem maar waar maar een feestje is. Daar worden deze liedjes volop gedraaid. En terecht, want het zijn hele leuke, gezellige liedjes. Eens even kijken. Dan zitten we nog in een spel. Dat is de 06-roulette. Als je nou een 1 en een 5 in je telefoonnummer hebt, dan mag je een appje sturen naar onze tieners. En dan stuur je het woord jackpot op het codewoord. We hebben nog een extra codewoord. Dat is balletje. Een 1 en een 5 moet je wel hebben. Dat stuur je dan even in de NPO Luisteren. En luister eens even.

0: VZN en they say it's love. 8:58, tijd voor het weerbericht. Hier inmiddels nog een droge ochtend tot dusver.
1: Hij voorspelt altijd het weer en de zon schijnt elke keer, al wat lekker.
0: Mag hopen dat dat bij jou ook zo is.
1: Als hij regen heeft voorspeld, blijft hij even goed mijn held, baal als een stekker.
0: We gaan eens even horen wat het weer gaat doen.

0: Goedemorgen Marcel, goedemorgen Tinia, goedemorgen Clubje. Vanochtend is er een afwisseling van buien en bewolking, maar de zon piept er ook zo af en toe even tussendoor. Ja. Temperatuur heeft niks over 13 graden, de wind is vrij krachtig en die komt uit het noordwesten. En de vooruitzichten? Ja, we zitten even in een weekje met ijsheiligen. Ja. En dat zegt al genoeg, het blijft koel. Met eerst buien, later komt de zon er steeds weer beter bij. En dan blijft het ook droog in de week. En hier onze spreuk. Voor Sefaar geen zomer. Na Sefaar gelukkig ook geen winter meer.
1: Oké. Dankjewel Jan. We gaan naar het nieuws. Het is 8:30 geweest.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In 10 jaar tijd hebben Nederlanders nog nooit zo'n laag vertrouwen gehad in de politiek als vorig jaar. Ongeveer een vijfde van de Nederlanders had volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek vertrouwen in politici. In 2016 was het nog ruim een kwart. Het CBS kijkt ook specifiek naar de Tweede Kamer. Het vertrouwen in de Kamer is wat hoger dan in politici in het algemeen, maar ook dat percentage is lager dan ooit. De voormalig stafchef van de Oekraïense president Zelensky is aangeklaagd voor corruptie. Andrei Yermak wordt verdacht van witwassen en betrokkenheid bij een omkoopschandaal, zegt correspondent Christian Pauwen.
3: Dit gaat allemaal om de bouw van meerdere gigavilla's buiten Kyiv. En in totaal zou omgerekend zo'n 8 miljoen euro zijn weggesluist via dit project.
2: Onder aannemers van het bedrijf zouden zijn gedwongen om smeergeld te betalen in ruil voor contracten. Yermak stapte in november al op na de beschuldigingen. Vanaf Brussels Airport vertrekken vandaag bijna de helft minder vluchten als gevolg van een aangekondigd protest. Op het veel kleinere vliegveld bij Charleroi ligt het vliegverkeer volledig stil. De vakbonden organiseren in de Belgische hoofdstad een demonstratie. Het is de 10e grote actiedag sinds begin vorig jaar tegen het beleid van de regering De Wever.
1: Dankjewel Jeroen, dan gaan we naar de verkeersinformatie van de ANWB. Drukke ochtendspits, vooral files in de Randstad, midden en zuiden van het land. De A1, daar gaat het niet goed door inmiddels bergingswerkzaamheden. Dat is Hengelo-Apeldoorn tussen de afrit Lochem en Twello. Daar heb je namelijk een uur vertraging. Je kan het beste omrijden bij knooppunt Azelo via Zwolle over de A35, de A28 en de A50. Want dit duurt nog wel tot 11 uur vanochtend. De A2, Eindhoven-Utrecht tussen de afrit Sint-Michielsgestel en de afrit Kerkdriel. Daar heb je 32 minuten. En de A9, ook daar een flinke vertraging door bergingswerkzaamheden. De weg Alkmaar-Amstelveen tussen Beverwijk en Rotterpolderplein, 9 kilometer, uur vertraging, 2 rijstroken dicht. En ook op de A22 Beverwijk-Velsen tussen Beverwijk en Knooppunt Velsen, 54. Dan nog een flinke op de A28, Zwolle naar Amersfoort tussen de Harderwijk-Zuid en Nijkerk. Heb je 66 minuten over 8 kilometer. Dat komt door een ongeluk. Daar is de linker rijstrook dicht. Toi, toi, toi. Tinus.
4: Ja.
1: Jannes.
4: Ja.
1: Hit medley.
4: Ja.
1: Kroegen medley.
4: Hit medley.
1: Hit medley. Duidelijk.
5: NPO Sterren en L. De nummer 1. In Nederlandstalige muziek.
1: Met zoals gezegd, Jannes.

0: Cross Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer. En zij hoort bij mij. Bijna, nou ja, een paar minuutjes nog, 9:15 op deze dinsdagochtend. De dinsdag dus die niet voelt als een dinsdag of woensdag, maar als een donderdag.
1: Ja.
0: Er werd een hele theorie over gemaakt vanochtend door onze Harold. Wat had hij ook maar weer? Misschien moet ik hem even opzoeken nog. Want dat was wel een, had wel een goed verhaal, had hij op zich.
1: Hij had ook echt wel dinsdag-vibes vandaag.
0: Ah, dinsdag-vibes. Ik zal hem even opzoeken voor mensen die wat later in zijn geschakeld. Ik zal even het audio-appie zoeken van onze Harold.
1: En ondertussen kan je nog heel eventjes appen in de NPO Luister-app voor de 06-roulette.
0: Oh, nog eventjes.
1: Want ja, dat kan nog heel eventjes. Ja, okay. Ik ga zo meteen iemand bellen.
0: Ja.
1: En als je een 1 en een 5406 nummer hebt, dan kan je nog even gauw jackpot appen. Want dan maak je kans op onder andere.
0: Oh ja, we hebben niet verteld wat er valt te winnen.
1: Nee, daarom.
0: Oh ja, wat valt zit hij erin?
1: Nou, hij zit erin.
0: Oké, de Sterren NL Big Shopper.
1: Ja, top.
0: Oh,
1: dat valt te winnen.
0: Was een 7 volgens mij.
1: Ja, ik vond hem karig.
0: Oké, nou ja, kan niet alles hebben, Tines. Hier is Harold.
2: Hey, goedemorgen Marcel, goedemorgen Tinia, goedemorgen Club van Wakkere Mensen. Harold hier uit een ace coatless in de veen. En ja, Marcel, ik zit me vanmorgen te bedenken. Ik denk, nou, het is tweede dag van de week, het is dinsdag, het is niet mijn dag, hè. Maar het is ook het midden van de week eigenlijk, dus het is woensdag. En het is de ene laatste dag voor het weekend, dus het is donderdag. Nou, ik snap het zelf ook al niet meer. Nee. Dus ik schud nog hier met de kop en ik ga wel door. Ik ga naar Groningen. En ik zeg, jongens, tot morgen is woensdag en vrijdag alles tegelijk. Ja, mooi!
0: Rare week dit. En donderdag is dus eigenlijk geen donderdag, maar een zondag. Had je dat al bedacht?
1: Ja.
0: Want dat is voor iedereen, is het een zondag?
1: Ja, maar ik denk dat vrijdag en donderdag, vrijdag, zaterdag, dat een beetje wel voelt als allebei zaterdagen. Ja.
0: Ik had het toen met mijn bloemenmannetje erover, de man van de WC40. Nee, hoe heet dat ook maar weer? Hoe heet de WD40 heet het spul? Ja, en hij zei WC40. En toen zei ik ook van, wat voor dag was het? Oh ja, nieuwjaarsdag. Ja, dan denk ik niet dat ik dan open ben, zei hij met zijn bloemetjes. En toen zei ik, nee, maar dat is ook een zondag, is dat, hè? Nee, zei hij, want dat was gewoon op een andere dag. Was niet op een zondag, maar dat wordt dan gezien als een zondag. Maar dat muntje viel niet.
1: Oh, dat snapte hij
0: dus
1: niet.
0: Dus waarschijnlijk als ik nu bij hem kom vandaag, dat ik zeg van ja, maar donderdag is een zondag. Dat hij helemaal van het pad af is.
1: Ja, dan krijgt hij error.
0: Zit hij weer op zijn kalender te kijken. En dan toch weer eventjes dat praatje over die deur die nog steeds gaaft.
1: Nou.
0: WC40. Goed, dus dat even terzijde.
1: Ja,
0: dus
1: wel een gek weekje wel.
0: Gek weekje. Dus we kunnen nog even appen voor jouw spel. Voor de 06 roulette. Akkoord. Eventjes het woord jackpot of balletje.
1: Ja.
0: Dat is het codewoord. Nog een extra codewoord houdt er vast. Aangezien het balletje hier zo'n beetje van de ene kant van de studio naar de andere ging.
1: Nou, hij ging echt ver.
0: Ja, je had er de gang erin, zeg maar. Een 1 en een 5. Heb je dat, dan maak je kans op de prijzen. Stuur je jackpot of het codewoord balletje. En dit is Miss Montreal.

0: dit liedje. Het waait, waait weg. Ik dacht eventjes gisteravond, ik waai uit mijn woning.
1: Ik waai uit mijn bed.
0: Het was echt, het waren een hele harde woei. Er stond een stormachtige wind in het noorden. Er was zo'n strook over het land in het noorden. Wat een beetje zo van noordwest naar noordoost zo bovenin trok. En we hadden echt windkracht 8 hadden we. En mijn oude woningje van 1900... Ik zat ineens te bedenken gisteren, toen liep ik door de stad. Ik denk, ah, verdult, ik heb vorig jaar natuurlijk jubileum gehad van mijn woning.
1: Oh ja.
0: Was hij 125 jaar oud. Maar goed, het is wel een jaartje erbij, dus ik kan het alsnog vieren. Ik ga de kranten eens even bellen, kijken of ze daar aandacht aan willen besteden. 126 jaar oud.
1: Zo.
0: Maar goed, ik dacht gisteren, ik denk, dat dak gaat er zo meteen af. Dus ik ben echt met mijn dekbed, ben ik onder de arm bij de trap neergegaan. En ik dacht, ja, maar ik heb een nieuwe bank. Die kan ik uitklappen, dan heb ik een slaapbank. Dat heeft Sjaki gedaan. Ik heb een prins heerlijk geslapen.
2: Dit is 06 Roulette. 06 Roulette.
0: Ik denk voordat ik straks tussen de dakpannen lig. Ja. Nee, maar echt. Ja, ik dacht echt, want het schudde een beetje heen en weer.
1: Ja, dat lijkt me wel engig inderdaad.
0: Ja, dat. We gaan naar de telefoon, Tienes. Wie hebben we hangen?
1: En wij hebben aan de lijn Monique uit Mussel.
0: Dat meen je niet, Monique. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen Monique, hoe is het?
3: Goed, en met jullie?
0: Tienes?
1: Ja, ook goed.
0: Ja?
1: Ja.
0: Nou, niet zeggen, je hebt spierpijn.
1: Onder spierpijn ben ik goed te pas.
0: Ja, je bent goed te pas inderdaad. Nou, hartstikke aardig dat je vraagt. Het gaat met mij ook fantastisch, Monique.
3: Nou, dat is mooi.
0: Ja hoor, zeker. En uit Mussel kom jij, hè?
3: Dat klopt.
0: Ja, dat is een goede hoek. Dat is het noordoosten.
3: Ja, dat klopt. Bij
0: het Avel, Stadskanaal,
3: Musselkanaal,
0: ja.
3: In die hoek.
0: Ja, dat zijn goede viseters daar in die hoek.
3: Ja, dat klopt.
0: Ja, hè? Ja. Weet je waarom?
1: Nou?
0: Ik kwam dan met de viskar.
1: Oh.
0: Ik ben iets als jaren geleden, misschien ben ik wel aan jouw deur geweest zelfs, Monique.
3: Nou, dat denk ik niet. Oh, het zou kunnen. Ik woonde pas anderhalf jaar. Dus
0: nee, daar ben ik niet bij jou geweest. Nee. Ik kwam dan vroeger met de viskar. Dat was de zoute zuurharing. Heerlijk warme gebakken vis. Ja, zeker. Ja. Hey, jij hangt aan de lijn, want jij denkt een goede bingo te hebben.
1: Ja, en dat heeft ze.
0: Een goede jackpot. Is dat echt waar?
1: Ja.
0: Dat? Maar echt?
1: Ja.
0: Heb je hem gecheckt?
1: Ja.
0: Oh. Gefeliciteerd, Monique.
3: Dankjewel.
0: Ja, we gaan even een leuke prijs opsturen. Wat gaan we opsturen eigenlijk, Tienes?
1: Ja, de Big Shopper. Onder andere.
3: Ja, die gaat al ongetwijfeld gebruiken om boodschappen doen.
1: Ja, dat is een top tas voor boodschappen. Er kan genoeg in.
0: Wel hè, en statiegeld kun je dan weer meenemen een andere keer.
1: Ja, kan ook nog. Ja. Hartstikke... Hij is overal goed voor.
0: Hartstikke handig. Nou, mooie dag gewenst, Monique.
3: Nou, top, dankjewel. Jullie ook. Fijne uitzending.
0: Dank je.

Met een snoepje gehad. Wil zich wel even slikken. Oh, dit is zo'n keelsnoepje is dit geweest. Ja, dat kun je wel. Zo, de knetters. Nou, die had ook al longen, die Merische vaas, hè. Niet normaal, zeg.

0: Avrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. PostNL moet een boete van bijna 7 miljoen euro betalen voor het te laat bezorgen van post. Het bedrijf krijgt die boete van toezichthouder Autoriteit Consument en Markt voor het jaar 2023. PostNL bezorgde toen nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd, terwijl dat minimaal 95% moet zijn. PostNL zegt dat er sprake is van overmacht, omdat er door de krapte op de arbeidsmarkt te weinig postbezorgers zijn. Maar volgens de toezichthouder zou PostNL meer moeten doen om mensen te werven en te behouden. Een kleine meerderheid van de Nederlanders wil graag verduurzamen, maar bij een groot gedeelte komt het daar niet van. Blijkt uit de monitor Duurzaam Leven van Kenniscentrum Milieu Centraal. Volgens de onderzoekers is het geen onwil.
2: Natuurlijk de grote investering die gepaard gaat met bijvoorbeeld een warmtepomp of met isolatie mensen kan tegenhouden. Dat voor iedereen dat eigenlijk de nummer 1 belemmering is. Ook al kun je het dus betalen, dan zit dat toch vaak dwars.
1: Van de ondervraagden geeft 51% aan graag te willen verduurzamen, maar net iets minder dan de helft van hen doet dat vervolgens ook. In de hoofdstad van Haiti zijn honderden inwoners hun huis uitgevlucht uit angst voor bendegeweld. Het is al jaren onrustig in Port-au-Prince door gewelddadige confrontaties tussen rivaliserende bendes. Afgelopen weekend schoten bendeleden op straat op elkaar en staken huizen in brand. Een lokaal ziekenhuis behandelde in 12 uur tijd 40 mensen met schotwonden, zegt Artsen zonder Grenzen. De brand in het datacentrum in Almere heeft ook nu nog gevolgen. Zo kunnen op een mbo-school in Hogeveen geen examens worden afgenomen. De wifi ligt er nog steeds uit. Studenten gaan vandaag naar een andere locatie in Emmen, zegt de school.
3: Studenten die uit de omgeving van de Hogeveen komen, die kunnen hier op school komen. Die nemen plaats in een bus, die brengt ze naar de examenlocatie. En dat doen we vooral om er ook voor te zorgen dat de studenten geen studievertraging oplopen.
1: De school verwacht dat de problemen met de wifi morgen zijn opgelost. Het weer, afwisselend zon en wolken, verspreid over het land valt een enkele bui. Bij een meest matige westenwind wordt het 11 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Bedankt. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. De A1 Hengelo richting Apeldoorn tussen de afrit Lochem en Twello. Daar heb je een uur extra rijden. Komt door opruimwerkzaamheden inmiddels. 3 rijstroken zijn dicht. Ik kan het beste omrijden, want dit geintje duurt wel even. Tot 11 uur vanochtend. Ik kan het beste omrijden bij knooppunt Azelo. En dan richting Zwolle. De A35, de A28 en dan de A50 op. De A4 Rotterdam-Den Haag tussen Benelux en Delft. Daar heb je 3 kwartier door een ongeluk. Een half uur extra op de A6 Lelystad-Muiden. Voor knooppunt Gooimeer. Komt door een ongeluk. En dan de A9 Alkmaar-Amstelveen tussen Heemskerk en Rotterpolderplein. Daar heb je een uur vertraging. Komt door bergingswerkzaamheden. 2 rijstroken dicht. A28 Zwolle richting Amersfoort tussen Harderwijk-Zuid en Strand-Nulde. Door een ongeluk 25 minuten. Daar was de boel dicht. Inmiddels is de weg weer vrij.

0: voor moeten doen. Is toch heel wat anders dan... Ja, zeker.
1: Dames en heren, de ochtendshow Marcel in de Morgen presenteert met trots historische feiten.
0: Ben je er klaar voor?
2: I am ready.
0: In 1935, op deze datum, deze 12e mei, wordt de AA opgericht.
2: Nou, jubileumdag voor jou.
0: De AA, dat staat voor de anonieme alcoholisten. En die ontmoeten elkaar dan voor het eerst. Dus zo anoniem was het toen niet meer. Maar misschien hebben ze niet gezegd dat ze Jan, Piet, Kees of Klaas hebben geheten. Maar misschien heeft hij wel gewoon gezegd van... Henk. Zou kunnen.
2: Ja, dat zou kunnen.
0: Dat je gewoon even zegt, de andere een fake naam.
2: Ja, fake.
0: Dus moet je dat ook doen dan? Want ik ga natuurlijk in augustus, september ga ik een praatgroep voor mensen met ADD.
2: Oh ja.
0: Dus, dat is net bij mij vastgesteld. Dus ik ga in augustus, september ga ik in een groepsverband met 6 personen. Moet ik dan ook een fake naam opgeven?
2: Ja, ik zou Henk doen.
0: Dan ga ik als Henk.
2: Ja.
0: Zet ik ook de stem op dan?
2: Ja.
0: Henk. Ja, ik ben af en toe wat druk. Chaotisch.
2: Ik vergeet veel.
0: Ga ik doen, ja. In 2005 presenteert Microsoft de nieuwste spelcomputer, de Xbox 360. Met het ding kun je niet alleen in je eentje spelen, maar ook via internet met anderen. De Xbox 360 is de opvolger van de Xbox en de concurrent van Sony's PlayStation 3 en Nintendo's Wii op dat moment.
2: Ja, dit was vroeger echt een ding. Je was of thuis had je een Xbox of een Wii.
0: Ja.
2: En dan was het, oh nee, ik wil alleen maar die. Of ik wil alleen maar op de Wii of op de PlayStation.
0: Ja, ik heb die laatste twee gehad, de PlayStation, de Wii. En nu ligt er nog ergens te verstoffen zo'n...
2: Ja, ik heb ook nog zo'n oude Wii liggen, maar dat...
0: Nee, nee, niet de Wii, maar die daarna kwam. Het
2: is de Wii
0: niet Play? De
2: Wii. Oh. Nou ja.
0: Nintendo is... Wat zeg jij, Wouter?
3: Een Switch.
0: Ja, Switch. Ik heb de Switch 1 heb ik nog...
2: Switch 1.
0: Switch 1.

0: ja, moet ik de ring nou weggooien? Wat moet ik ermee?
1: Ik zou... Heb je nog de doos en zo?
0: Weet ik niet. Misschien wel. Ik heb echt alles nog van die Wii.
1: Ik zou alles bewaren.
0: Ja, maar misschien brengt het wel een hoop geld op.
1: Ja, ja. Ik heb namelijk... ik had de allereerste NES, de Nintendo. Uit, ik denk, de jaren 80 had ik. Met doos. Nog echt met piepschuim en alles. En de boekjes en de hele ram. Het geweer er nog bij van Duck Hunt. Die heb ik en die heb ik laatst verkocht.
0: Oh ja, was voor nog, een hoop geld zeker.
1: Ja, dat was voor een hoop geld. Ik koop er zaterdag een nieuwe auto van. Maar het wel aardig geld inderdaad, ja.
0: Oh, ja, ja, nou. Ja. Ja, ik ga eens even, daar ga ik eens even naar kijken. Even in een goede doos stoppen dan.
1: Ja, ik zou hem gewoon wegstoppen op zolder. In 2009 op deze dag schrijft de Space Shuttle-astronaut Mike Massimino... die schrijft Twitter-geschiedenis. Hij postte namelijk een mini-blog vanuit de ruimte. De tekst was als volgt. From orbit. Launch was awesome. I'm feeling great. Working hard and enjoying the magnificent views. The adventure of a lifetime has begun. Zo, dat kwam net alsof het in een film...
0: Heel knap.
1: Zeg ik hier. Nou, dankjewel. 241.000 mensen die hebben dat gezien. Destijds zijn tweet was het toen nog. Hè? Wat is tegenwoordig dan? Het heet nu X.
0: Het heet nu X, maar hoe het dan het berichtje heet, dat weet ik ook niet.
1: Een X'je.
0: Een X'je of zo.
1: Twitter was een tweet.
0: Ja.
1: Nou, dat is wel een...
0: Tweet. Oh, echt de tijd van Twitter ook dat het net was. Ik sta nu bij het busstation.
1: Ja.
0: Ik stap nu in de bus.
1: Oh ja, dat soort ellendige teksten.
0: Nu op school met schatjes.
1: Oh ja, dat had je ook, ja. Verschrikkelijk. Hè. Die tijd is geweest. Nu is het een ander platform geworden.
0: Ja.
1: Er staat vooral een hoop narigheid.
0: Ja, dat...

0: Goedemorgen.
1: Ik zou niet weten wat ik moet doen als er geen sterren en hel zou zijn.
0: Eerst zijn er nog buien, later worden droger vanuit het noordwesten. Vanmiddag zon en wolken, later krijgen we weer buien. Helaas 11 tot 14 graden.

0: ben thuis natuurlijk momenteel aan het rommelen in mijn vinylbakkast. Ja, doos, wat. Het zit overal, heb ik die dingen liggen.
1: Ja, maar ben je dankzij mevrouw Van Brugge.
0: Wat ben ik?
1: Mede dankzij mevrouw Van Brugge.
0: Ja, mede dan. Ja, dat, die heeft een, dat is een druppel op een goede plek. Ik had al heel veel. En, het stopt ook maar niet. Ik had gisteren dat ik met mijn goede vriend op de app. Ik zei, wat is dit een rare ziekte, die vinylliefhebberij. Ja, je blijft zoeken naar liedjes. Maar ja, het einde is zoek. Want dat is er niet namelijk. Er is zoveel gemaakt. Maar goed, ik kom even bij een single die ik ook in de collectie heb. Een Lucky One. Het is niet een hele dure overigens hoor. Het is maar een knaken ding. Maar het is wel een leuk singeltje uit de jaren 80. Het is namelijk een verzamelwerkje van allemaal liedjes van de band The Cats.
1: Oh.
0: Maar het wordt niet gespeeld door The Cats.
1: Oh, huh?
0: Nou, dat is wel van een band uit Volendam. Dat heet Next One. En het, sterker nog, het is ook geproduceerd door de producer van The Cats. Dus ja, die wist natuurlijk wel hoe die liedjes moesten klinken van The Cats. En Next One die kwam goed in de buurt. En die brachten een soort medley uit. Dat had een A- en een B-kant. En op de A-kant stonden dan een aantal liedjes van The Cats. En B natuurlijk ook als medley. Maar ik ga de A-kant even draaien. Ready?
1: Ik ben ready.
0: Hartstikke leuk. Even 4 minuten lekker in de muziek van The Cats. Niet te veel letten op dit. Dat zit door het hele liedje heen.
1: Oh ja.

0: Norbert die schrijft nog... waarom zeg je dat nou ook? Dan let ik alleen maar op dat getok in het liedje. Tik. Nou ja, als je lekker buiten bent aan timmeren... dan timmert het wel lekker. Tik, mooi. Dit waren de heren van Cats Forever... de band Next One. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Verspreid over het land valt er een enkele bui. Maar vanmiddag dan houden we het op de meeste plekken wel droog. Bij matige westenwind stijgt de temperatuur naar 11 tot 14 graden. Komende nacht dan zakt de temperatuur naar 5 tot 7. En morgen dan hebben we het een beetje hetzelfde. Overdag dan blijven de buien vallen... die vooral in het zuidoosten en zuiden soms fel kunnen uitpakken... met onweer en hagel. En dan wordt het 10 tot 12 graden. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Flinke file op de A1. Hengelo richting Apeldoorn tussen Lochem en Deventer-Oost. 78 minuten. Weg is wel weer vrij, komt door een eerder ongeluk. Die vertraging de A9 Alkmaar-Amstelveen. Voor Rottepolderplein heb je door een ongeluk 61 minuten. Ook daar is gelukkig de weg weer vrij. En de A22 Beverwijk-Velsen tussen Beverwijk en Velsen 38.
1: NPO Sterren NL.
0: Met zometeen de oude platenkoffer.

0: Hooghamer en Billy Dans hadden we nog.
1: Marcel's oude platenkoffer.
0: Yes, het is de tijd. De hoogste tijd. Voor het koffertje, Tine. Had je al een keuze gemaakt eigenlijk of niet?
2: Ja, ik ga vandaag voor een liedje wat even mij niet zoveel zegt. In ieder geval, ik ben er nieuwsgierig naar. En dat is B.
0: De B. Nou, daar komen we zo meteen even bij. Eerst maar eventjes de B van Blij dat ik je niet vergeten ben. Van Joost Nuizel, want dat is keuze A.
3: Nu ben ik blij dat ik je niet vergeten ben.
0: Dat is ook een B.
3: Dat ik nog zoveel kleine dingen van je ken. Omdat ik
0: Joost Nuizel, prachtig. En Joost mag het weten. En jij ook. Dus als je deze wil, dan kies je voor keuze A. Dan hebben we keuze B, waar jij nieuwsgierig naar bent. Dat is een liedje van Alexander Curly. Alexander Curly die had wel hele leuke liedjes, mooie tekst altijd. En dit is een hele geinige.

0: Alexander Curly is keuze B. Dan hebben we keuze C. Dat is een liedje van Don Mercedes.
1: Tot de morgen kwam, ze zei toen...
2: Rocky, ik was toch nog nooit zo verliefd.
0: Rocky.
2: Ik weet
0: en Rocky is natuurlijk niet helemaal alleen, want je hoort hier de vrouwenstem. En wie is de vrouw in Rocky? De zangeres in Rocky?
3: Bonnie, toch?
0: Bonnie Sinclair.
3: Ja.
0: Klopt inderdaad. Ja, van een klein muziekfeitje tussendoor. Laat het weten. Waar heb je zin in? Wordt het A, Joost Nuizel, B, Alexander Curly of C, Don Mercedes? Blijf je bij B?
3: Ja, ik blijf bij B.
0: Dan vond je wel een leuk liedje. Okay.
3: Ja, ik vind het wel grappig.
0: Nou, stemmen doe je in de NPO Luister-app.
4: Hey, luister eens! Yeah! Is de Marcel en Tinus in de morgen. Ze maken je weer klaar voor een nieuwe dag. Zet hem maar wat harder, want dit is Opstaan met...

0: jij bent zo. We hebben een leuk appje van Dorien. Dorien die zegt: goedemorgen Marcel, wij zijn onderweg naar de luchthaven om lekker op vakantie te gaan naar Mallorca. En traditiegetrouw wil ik graag een liedje aanvragen. Namelijk Kido van der Graaf met Ik Kom Terug. Bedankt alvast en de groetjes van Dorien. Nou, alvast een fijne reis. We hebben helaas Kido al gedraaid. Misschien dat er nog wat anders leuks in het vat zit voor je de komende 15 minuten nog bij ons in de show. En anders zometeen bij Emily, uiteraard. Die gaat zometeen op volle toeren. Wel eens geweest op Mallorca?
1: Ja, zeker afgelopen zomer.
0: Oh ja, daar was jij, ja. Maar waar zat je eigenlijk?
1: Ik zat vlakbij het feestgedruis zat ik.
0: El Arenal?
1: Ja.
0: Zat je in El Arenal? Daar heb je Café de Slok ook gezien. Zit dat er nog even?
1: Geen idee.
0: Café de Slok.
1: Café de Slok, nee, zeg maar even niks.
0: Broodje Jan of zat dat daar niet? Of was dat friet van Piet?
1: Ik heb geen idee. Geen actieve herinnering meer aan.
0: Ik heb geen actieve herinnering aan, dat is wel jammer. Ik heb daar wel een actieve herinnering aan. Alleen ik ga hem niet delen. Dat kan het daglicht dan niet verdragen. Ik weet wel dat we overdag niet veel hebben uitgevoerd. Af en toe was even een klein dingetje, maar geen excursies. We hebben niet veel meer gezien dan El Arenal.
1: Dan de kroeg.
0: En Café de Slok, dat zat bij ons, denk op een kleine 100 meter van ons hotel.
1: Top.
0: En ik denk Broodje Jan ook zo'n beetje.
1: Ja, dat waren dan de enige twee plekken, trekpleisters waar jij bent geweest.
0: Nee, ik ben ook in hetzelfde geweest waar jij ook zat. Volgens de Veronica was jij geweest.
1: Ja, ik ben
0: dat zit dan nog steeds?
1: Ja, dat in Veronica ben ik geweest.
0: Oh, ja,
1: ja.
0: Dat heb ik toen ook gezien van binnen. Dat was Rob Ronalds was daar.
1: Oh ja, onze grote vriendin Jorieke was toen daar optreden. Ja. Toen ik daar was.
0: Ja. Ja, we hadden Rob Ronalds. Die was toen in die tijd was die met Abnormaal. Ken je dat konijn nog op televisie? Dat had vroeger smerige moppen, was hij dan vertellen. Dat was een tijdje een heel vaag programma op televisie was dat. En hij was toen uberpopulair. En s'avonds stond hij. Wat stond op de poster natuurlijk. Dus wij zeiden: daar moeten we naartoe, dat wordt gezellig. En wat bleek, die man die zat gewoon bij ons in het hotel. Een paar balkons verderop zagen we hem zitten. Ja, dat waren nog eens tijden. Maar goed, voor de rest ga ik niks vertellen. Want dat moet ook. What happens on the island, stays on the island.
1: Zeker weten.
0: Ja. We hebben in het koffertje zitten het volgende.
2: Nu ben ik blij dat ik je niet vergeten ben.
0: Joost Nuizel.
2: Dat ik nog zoveel kleine dingen van je ken.
0: Ik ben blij dat ik je niet vergeten ben. Je kan ook stemmen op deze.
3: Er zit een deuk in de vangrail vlakbij Appingedam.
0: Alexander Curly.
3: Is een trampel van wel 10 meter.
0: Er zit een deuk in de vangrail. Of je gaat voor deze.
4: Tot de morgen.
0: Don Mercedes.
4: Ze zei toen:
5: Rocky, ik was toch nog nooit zo verliefd.
0: En Rocky,
5: ik weet niet.
0: Ja. Laat me weten, stemmen doe je in de NPO Luister-app. Jan die zegt: Café de Slok, geweldig, bij Jaapjo. Ik weet niet wie dat was. Ik weet nog wel dat we daar goed dronken zijn geweest van de sangria. Maar dit drinkt weg als ranja, zeg maar.
1: Ja, dat is lekker spul.
0: Ja, totdat je er genoeg van op hebt.

0: Hitje hoor dit. Avond voor in de boeken. Het is 9:55 geworden. Dus beslecht nu zeg maar onze stemming. En ja, dat is hem. Eigenlijk moeten we...
1: Ja, mooi.
0: Dit is het 8:00 journaal. Dan is het geword... Oeh, dit
1: nou, zat er wel. Het was een stad dicht bij elkaar. Maar het is met 44% van de stemmen... is het geworden Rocky van Don Mercedes.
0: Prachtig. Dankjewel, Tinus.
1: Alsjeblieft.
0: Statistieken. Gaan we lekker luisteren naar de winnaar.

0: begon zijn oeuvre in het Engels. Maar ging toen op een gegeven moment toch over op het Nederlands. En daar had hij succes met onder andere Rocky Don Mercedes. Die eigenlijk helemaal geen Don Mercedes heette.
1: Nee. Hoe dan?
0: Rob van Bommel.
1: Rob van Bommel?
0: Rob van Bommel die dacht, nee, dat is geen artiestennaam. Ik ga Don Mercedes.
1: Hoe kom je dan bij Don Mercedes?
0: Ik denk dat hij zo'n auto had, denk ik. En Don, ja, dan ben je wel een mannetje ben je
1: Don,
0: natuurlijk.
1: Ja,
0: Don,
1: ja.
0: Dan ben je Don.
1: Don.
0: Don Mercedes.
1: Don.
0: Ja, het had ook misschien, als hij een kadetje had gereden, een open kadetje, dan was het Don Cadet. Nou, dat was ook niks geweest. Dit was beter, hè? Heb je gelijk al die sterrenstatus?
1: Ja.
0: Goed. Zometeen na 10 uur, Emily's leven.
1: Ja.
0: Oh, tot morgen. Fijne dinsdag.
2: Afro Tros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
3: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Rond deze tijd komen de Britse premier Starmer en zijn ministers samen. De druk op Starmer om af te treden wordt groter. Inmiddels willen 77 parlementsleden dat hij opstapt. Voor een nieuwe leiderschapsverkiezing zijn 81 handtekeningen nodig. Volgens Britse media willen ook verschillende ministers dat Starmer vertrekt. Bij de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk vorige week verloor Starmers Labour-partij fors. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage was de grote winnaar. PostNL moet een boete betalen van bijna 7 miljoen euro voor het te laat bezorgen van post. Het bedrijf krijgt die boete van toezichthouder Autoriteit Consumentenmarkt voor het jaar 2023. PostNL bezorgde toen nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd, terwijl dat minimaal 95% moet zijn. PostNL zegt dat er sprake is van overmacht, omdat er door de krapte op de arbeidsmarkt te weinig postbezorgers zijn. Maar volgens de toezichthouder zal PostNL meer moeten doen om mensen te werven en te behouden. In de hoofdstad van Haiti zijn honderden inwoners hun huis uitgevlucht uit angst voor bendegeweld. Afgelopen weekend schoten bendeleden in Port-au-Prince op straat op elkaar en staken ze huizen in brand. Een lokaal ziekenhuis behandelde in 12 uur tijd 40 mensen met schotwonden, zegt Artsen zonder Grenzen. De hulporganisatie ving ook tijdelijk 800 gevluchte buurtbewoners op in het gebouw. De Hebban Thrillerprijs gaat dit jaar naar schrijver Michael Berg. Hij krijgt die prijs voor zijn boek Terugkeer over een jacht op een seriemoordenaar in Limburg. Lezers van de lezerscommunity Hebban plaatsen het boek op de shortlist met 4 andere genomineerden. En een vakjury koos uiteindelijk de winnaar. Dan het weer, zon en wolken en verspreid over het land valt een bui. Bij een matige westenwind wordt het 11 tot 14 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen opnieuw regen. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat 100 kilometer file in Nederland. Onder andere op de A2, Utrecht richting Amsterdam. Tussen Breukelen en knooppunt Amstel doe je er 20 minuten langer over door bergingswerkzaamheden. Van de A28, Zwolle richting Amersfoort. Tussen Strand Nulde en knooppunt Hoevelaken is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en je doet er 20 minuten langer over.

Waarom doe jij mijn hart zo'n pijn? Waarom wil jij niet meer bij me zijn? Iedere keer dan denk ik, als ik kon, dan vloog ik niet naar jou. Om te zien

Nou, mocht je nog een leuke suggestie hebben, geef het door via de NPO Sterren-NL. En wie weet hoor je deze zometeen voorbij komen. Nou, vorige week waren zij nog te gast. Dat was echt gezellig. En terugluisteren, dat kun je doen via de Sterren-NL. Ik heb het over Samantha Steenwijk en Wesley Bronckhorst.

Nederlandstalige hits bij de Sterren NL Top 25. Of ontdek hilarische oplossingen van alledaagse problemen in de podcast Zo Opgelost. Of geniet van de beste evergreens van de jaren 60, 70 en 80. Van NPO Radio 5. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.

met Zij hoort bij mij. Vorige week op 8, nu op nummer 3. Ik wist het, dit is echt een zomerhitje, jongens. Inmiddels 3 weken in de lijst en kijk nou waar ze nu staan. Zometeen hoor je René Schuurmans. En wat wil jij graag horen op deze dinsdag? Laat het weten via de Sterren NL-app. Nu eerst Jannes en dat gevoel van samen zijn.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. PostNL moet een boete betalen van bijna 7 miljoen euro voor het te laat bezorgen van post. Het bedrijf krijgt die boete van toezichthouder Autoriteit Consumentenmarkt voor het jaar 2023. PostNL bezorgt toen nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd, terwijl dat minimaal 95% moet zijn. PostNL zegt dat er sprake is van overmacht, omdat er door de krapte op de arbeidsmarkt te weinig postbezorgers zijn. Maar volgens de toezichthouder zou PostNL meer moeten doen om mensen te werven en te behouden. In het Verenigd Koninkrijk zijn premier Starmer en zijn ministers samengekomen. De druk op Starmer om af te treden wordt groter. Inmiddels willen 80 parlementsleden dat hij opstapt. Voor een nieuwe leiderschapsverkiezing zijn 81 handtekeningen nodig. Volgens Britse media willen ook verschillende ministers dat Starmer vertrekt. Bij de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk vorige week verloor Starmers Labour-partij fors. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage was de grote winnaar. De Hebban Thrillerprijs gaat dit jaar naar de schrijver Michael Berg. Hij krijgt de prijs voor zijn boek Terugkeer over een jacht op een seriemoordenaar in Limburg. De onderscheiding wordt jaarlijks uitgereikt aan de auteur van de beste Nederlandstalige thriller. De Mexicaanse politie heeft bij de arrestatie van een bendeleider ook 7 tijgers in beslag genomen. De bendeleider hield ze als huisdieren in kooien. Hij is gelieerd aan het zogeheten Noreste-kartel, dat vorig jaar door de Amerikaanse president Trump op een lijst met terroristische groeperingen is gezet. Criminelen van een ander berucht Mexicaans kartel, het Sinaloa-kartel, zijn er in het verleden van beschuldigd dat ze tegenstanders aan tijgers hebben gevoerd. Of dat in dit geval ook is gebeurd, is onbekend. Dan het weer, zon, wolken en hier en daar een bui. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog, bij 11 tot 14 graden. Vanavond en vannacht opnieuw regen en kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat een korte file op de A1 Apeldoorn-Amsterdam tussen Stroel en Hoevelaken. 10 minuten over 7 kilometer. Verder is het hele land nagenoeg filevrij.

Dave Dekker, dat met zijn Monica. Nou, en Dave Dekker die gaat ook wel op volle toeren met zijn Monica. Inmiddels alweer 12 weken en dat in de Ster NL Top 25, onze lijst der lijsten, die elke vrijdag gepresenteerd wordt door onze eigen Jan Paparazzi. Vorige week op 21, deze week op nummer 25. Maar hey, hij staat er nog steeds in. Zometeen hoor je de muziek van vader Abraham en ook een beetje liefdesverdriet. Ja, het is niet leuk, maar het liedje, dat is wel weer leuk. Dat hoor je zometeen. Maar eerst John West.

massaal meezingen hier op NPO SterrenL Radio. Ik heb er zo nog eentje. Jawel, wat dacht je van René Vroger en Billy Dans met De Stad? Maar nu even tijd voor een beetje liefdesverdriet hier op NPO SterrenL Radio.

dit nummer nu ga draaien, dan denk ik meteen aan het muziekfeest wat eraan zit te komen. Als deze mannen er niet bij zijn, hè, nou dan vreet ik mijn schoen op. Alle twee. En de rest wat ik aan heb ook. Goh, 10 kilo zwaarder de zomer in.

deze man die wil iets heel anders. Die wil namelijk een TikTok-dansje bij zijn Route Soleil. En misschien heb jij zoiets van, oh, Emily, maar die, ik weet hoe Wally dat moet gaan doen.

mambo. Stapje naar links, stapje naar rechts. En als hij dan dat stapje naar links doet, dan kan hij daar weer een diamanten plaat ophangen voor zijn Kali. Het is toch ongekend? Ja, sommige mensen hebben dat niet nodig. Nee, nee.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Britse premier Starmer wil voorlopig niet opstappen. Hij heeft zijn ministers uitgedaagd voor een leiderschapsverkiezing. Daarvoor zijn 81 handtekeningen nodig, maar zoveel zijn er nog niet. 78 parlementsleden willen nu dat Starmer vertrekt. En ook verschillende ministers zijn daarvoor. De druk op Starmer om op te stappen is toegenomen sinds het verlies van zijn Labour-partij bij de regionale verkiezingen vorige week in het Verenigd Koninkrijk. De grote winnaar was de rechtspopulistische partij van Nigel Farage. PostNL moet een boete betalen van bijna 7 miljoen euro voor het te laat bezorgen van post. Het bedrijf krijgt die boete van toezichthouder Autoriteit Consument en Markt voor het jaar 2023. PostNL bezorgde toen nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd, terwijl dat minimaal 95% moet zijn. Het bedrijf zegt dat er sprake is van overmacht, omdat er door de krapte op de arbeidsmarkt te weinig postbezorgers zijn. Maar volgens de toezichthouder zou PostNL meer moeten doen om mensen te werven en te behouden. Op de Mount Everest is opnieuw een dodelijk ongeluk gebeurd. Een Sherpa, een Nepalese berggids, kwam om het leven toen hij in een spleet van een gletsjer viel. Het is al de vijfde bergbeklimmer die deze maand een tocht in het Himalaya-gebergte niet overleeft. Sherpas zijn ervaren gidsen die buitenlandse bergbeklimmers begeleiden bij hun route op de Everest. Het klimseizoen begint normaal in april, maar begon dit jaar iets later, omdat een grote ijsmassa de route naar de top versperde. Een grote snackfabrikant in Japan gaat chips binnenkort verkopen in zwart-wit zakken. Door de oorlog in het Midden-Oosten is er een tekort aan de grondstoffen die nodig zijn voor gekleurde inkt. De fabrikant maakt alleen de zakken van de populairste snacks zwart-wit, omdat die toch wel verkopen. Dan het weer. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog bij 11 tot 14 graden. Vanavond en vannacht regen en kans op onweer. En ook morgen buien, mogelijk met onweer. Het wordt dan 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanwege de Duitse grenscontroles doe je er hier een kwartier langer over. Dan nog de N210 Rotterdam richting Schoonhoven. Daar rijdt het langzaam tussen bedrijf Park Rivium en Krimpen aan de IJssel. Reken hier op 10 minuten op onthoud.

toch even een stapje nog gedaan. Raymond Hermans en Wesley Klein, je hoort het hier op NPO Sterren NL. Ja, zo leer je toch ook wel een beetje dansen. Ja, dat is echt waar. Ik vind dat sowieso met het nummer van Raymond Hermans en Wesley Klein. Maar wat dacht je van het nummer van Django Wagner? Hele goedemiddag. Leuk dat je erbij bent. Zometeen hoor de knaller van Lil Klein en Samuel Welt. En ook Rob de Nijs, die komt voorbij met dagzuster Ursula. Maar eerst is hier Brian Voet, want hier is alles.

Pascal Redeker en kijk om je heen. Je hoort het hier op NPO, SterrenL Radio. Daar waar er zoveel berichtjes op binnenkomen. Wat wil je deze middag horen? Nou, ik ga iemand blij maken. Jawel, want het is Romy van Stiphout. Die laat weten, Emily, wat meer liefde, dat is altijd fijn. Zou je Vincent willen draaien met Mor Amor? Por

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Britse premier Starmer wil voorlopig niet opstappen. Hij heeft zijn ministers uitgedaagd voor een leiderschapsverkiezing. Daarvoor zijn 81 handtekeningen nodig, maar zoveel zijn er nog niet. 78 parlementsleden willen nu dat Starmer vertrekt. En ook verschillende ministers zijn daarvoor. De druk op Starmer om op te stappen is toegenomen sinds het verlies van zijn Labour-partij bij de regionale verkiezingen vorige week in het Verenigd Koninkrijk. De grote winnaar was de rechtspopulistische partij van Nigel Farage. Een fikse boete voor PostNL. Het bedrijf moet bijna 7 miljoen euro betalen voor het te laat bezorgen van post. De boete komt van de toezichthouder Autoriteit Consument en Markt voor het jaar 2023. Op de Mount Everest is opnieuw een dodelijk ongeluk gebeurd. Een Sherpa, een Nepalese berggids, kwam om het leven toen hij in een spleet van een gletsjer viel. Het is al de vijfde bergbeklimmer die deze maand een tocht in het Himalaya-gebergte niet overleeft. Sherpas zijn ervaren gidsen die buitenlandse bergbeklimmers begeleiden bij hun route op de Everest. Het klimseizoen begint normaal in april, maar begon dit jaar iets later omdat een grote ijsmassa de route naar de top versperde. De Japanse snackfabrikant Kelby gaat vanwege een tekort aan gekleurde inkt populaire chips verkopen in zwart-wit zakken. Door de oorlog in het Midden-Oosten is het moeilijk om aan grondstoffen te komen voor kleuren. Japan wil niet uitwijken naar China om dit tekort op te vangen. De Hebban Thrillerprijs gaat dit jaar naar de schrijver Michael Berg. Hij krijgt die onderscheiding van zijn boek Terugkeer over een jacht op een seriemoordenaar in Limburg. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de auteur van de beste Nederlandstalige thriller. Dan het weer, wolken, wat zon en een enkele bui en 11 tot 14 graden. Vanaf vanavond veel meer buien. Morgen regen, mogelijk met onweer, ook wat zon en een graad of 11. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Vanwege de Duitse grenscontroles loop je vertraging op de A12 Arnhem richting Duitsland. Na knooppunt Oud-Dijk is je vertraging zo'n 10 minuten. Dan de A12 Arnhem richting Den Haag, tussen Houten Oost en de Meern. Ruim een uur vertraging door een ongeluk. 3 rijstroken zijn er dicht. En de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Daar loopt het vast tussen Schiedam en Rotterdam over Schie. Reken op 10 minuten en dat komt door gaten in de weg.

Schuurmans en Hey, doe niet zo sexy. Plus Wesley Bronkhorst. Beter wordt het niet bij Sterren NL. Vorige week woensdag nog te gast bij Janneman, samen met zijn goede vriendin Samantha Steenwijk. Dit is de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. En ik heb Douwe Bob voor je over nummer 1 gesproken, met Mo. Kan je niet

basis Robert van Hemert. En de ex-paradeplaat samen uit, samen thuis op de nummer 1. Heb je zelf suggesties? Altijd van harte welkom via onze gratis app NPO Live.

Chris Bauer en Hoe Heet Dat Liedje. En Sander Kwarten met De Topster uit Tijuana. Wat denk jij in oktober? Een nieuwe editie van de Nederlandstalige Top 1000. Ik gok dat dit samen met Justin de Wild wel eens twee hele hoge binnenkomers kunnen gaan worden. Sander Kwarten en De Topster uit Tijuana. Dit

0: Afrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie denkt dat zedenverdachte Jan B. mogelijk meer slachtoffers heeft gemaakt. Dat bleek vandaag op een proforma-zitting. De man van 66 wordt verdacht van het misbruiken van zeker 2 kinderen en het maken en bezitten van kinderporno. De slachtoffers zouden een meisje van 2 en een jongen van 13 zijn. Het onderzoek bleek al dat zeker 9 andere kinderen slachtoffer zijn. B. maakte naaktfoto's van hen en dat onderzoek loopt nog. Ook werd bij de man thuis een babysekspop gevonden. Het bezit daarvan is strafbaar. In Brussel lopen tienduizenden demonstranten mee in een betoging tegen de bezuinigingen van de Belgische regering. Ze vinden dat die te hard ingrijpt in de sociale zekerheid en de rekening van de maatregelen bij de gewone burger legt. Zo zegt de vakbond ACV dat mensen langer moeten werken en minder geld overhouden. Het is de 6e demonstratie in een jaar tijd in Brussel. Vanwege het protest zijn belangrijke doorgaande wegen afgesloten. Ook rijden veel trams, bussen en metro's in de stad niet. Werkgeversorganisaties benadrukken dat België hervormingen nodig heeft. DJ Tiësto krijgt ruim 14 miljoen euro schadevergoeding vanwege verkeerd fiscaal advies. De Nederlander is volgens het gerechtshof niet goed op de hoogte gebracht door zijn Amerikaanse advocaat, toen hij 14 jaar geleden belasting moest gaan betalen in de VS. Daar woont hij een groot deel van het jaar. Door het verkeerde advies vulde Tiësto jarenlang zijn belastingaangifte verkeerd in. En dat leverde hem een hogere aanslag en enorme boetes op. Het advocatenkantoor moet nu de extra belasting, de boete en de proceskosten betalen aan de DJ. In de Giro d'Italia is wielrenner Wilco Kelderman afgestapt. Hij heeft te veel last van zijn val van enkele dagen geleden. Dan nog het weer, zon en wolken. Af en toe valt er nog een bui, het is zo'n 13 graden. Vanavond gaat het overal opnieuw flink regenen en morgen begint droog. Later buien, soms met hagel en onweer, bij ongeveer 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Verreweg de meeste vertraging heb je op de A1, Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaak is een ongeluk gebeurd. Er staat file, 7 kilometer met 3 kwartier vertraging. Het verkeer wordt over de vluchtstrook geleid. Dan de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Schiedam-Noord en Rotterdam-Overschie. 5 tot 10 minuten door een spoedreparatie aan het asfalt. De rechterrijstrook is er dicht. Dan de A58, Vlissingen richting Bergen-op-Zoom. Daar sta je in de file tussen knooppunt Stellenplas en knooppunt De Poel. Je kunt ook hier rekenen op 10 minuten vertraging.

Lubral en hallo, hier ben ik. Chris Cross, Amsterdam, Jan Smit, Frans Bauer met Zij Hoort Bij Mij. En ik sluit niet uit dat hij straks net na 3 uur ook nog eens een keer voorbij komt in de top 3 om 3. Echt weer een grote hit voor dit gezelschap. Alles wat je zegt, zo heet deze plaat van Wesley Klein. Suggesties zijn van harte welkom via NPO Luister. En deze is aangevraagd door...

De ochtendshow van Nederland. Marcel in de morgen. Of ontdek handige tips en verrassende feiten in de podcast Alledaagse Vragen. Of geniet van de beste popmuziek en artiesten van morgen van 3FM. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.

Samuel Welten met de Bankzitters. Uitslover op de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Ik heb zometeen een leuke discoplaat voor je van Forest. En dan niet Rock the Boat, maar die andere cover ook weer gemaakt met de legendarische Ben Liebland. Dat liedje dat heet Feel the Need komt eraan. En ook de nieuwe van Gordon en Replay. Vorige week nog te gast bij Emily. Maar eerst Danilo Kuiters. Dit is Tegen Beter Weten In.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie denkt dat de zedenverdachte Jan B. mogelijk meer slachtoffers heeft gemaakt. Dat bleek vandaag in de rechtszaal. De man van 66 wordt onder meer verdacht van het misbruiken van twee kinderen en het maken van kinderporno van andere slachtoffers. Jan B. werkte bij een kinderdagverblijf in Amsterdam en zou daar een meisje van 2 hebben misbruikt. Ook zou hij 2 jaar geleden een jongen van 13 hebben betast. Het OM zegt dat er nu 6 verdenkingen zijn en dat het mogelijk meer worden. De Britse premier Starmer wil voorlopig niet opstappen. Hij heeft zijn ministers uitgedaagd voor een leiderschapsverkiezing. Maar niemand heeft daarop gereageerd. Wel is de drempel om zo'n verkiezing te houden gehaald. 81 parlementsleden van Labour willen dat Starmer vertrekt. De druk op Starmer om op te stappen is toegenomen sinds het verlies van zijn Labour-partij bij de regionale verkiezingen vorige week in het Verenigd Koninkrijk. De grote winnaar was de rechtspopulistische partij van Nigel Farage. Veilingsite eBay wil niet worden overgenomen door de veel kleinere videogamewinkel GameStop. 2 weken geleden deed GameStop een bod van ruim 55 miljard dollar. Om dat te kunnen betalen moest het 20 miljard dollar lenen. De Amerikaanse GameStop is in beurswaarde 4 keer zo klein als het wereldwijd opererende eBay. De bestuursvoorzitter van de veilingsite zegt dat het bod zorgvuldig is bestudeerd, maar het is volgens de voorzitter niet geloofwaardig en ook niet aantrekkelijk. In Australië moet een mijnbouwbedrijf van de rechter ruim 92 miljoen euro betalen aan een inheemse bevolkingsgroep. Op het land van deze mensen zou jarenlang illegaal ijzererts zijn gewonnen zonder hun toestemming. Het bedrijf zou daar heel veel geld aan hebben verdiend. Dan het weer, zon en wolken en af en toe een bui bij ongeveer 13 graden. Vanavond gaat het overal flink regenen. Morgen begint droog, later buien, soms met hagel en onweer. Het wordt dan ongeveer 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een paar opvallende files op dit moment. Om te beginnen de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Bij Hoevelaak is een ongeluk gebeurd. Er zijn daar 3 personenauto's bij betrokken. Die worden nu geborgen. De linkerrijstrook is dicht. De vertraging is ruim een half uur. De A9 Diemen richting Alkmaar. Bij Aalsmeer 4 kilometer file met ook een half uur vertraging. Er zijn daar 2 rijstroken dicht. Een spoedreparatie op de A20 valt op. Van Hoevenhond naar Gouda. De hoogte van Rotterdam over Schie is dat aan de hand. Een deel van het asfalt wordt vervangen. De vertraging is 10 minuten. En tenslotte de N36 Almelo richting Ommen. Bij Westerhaar 4 kilometer met een kwartier vertraging.

mei 2026. Zometeen op nummer 3 hoor je Waar blijf je nou van Donnie en Senna. En ik zei het al, ja, daar heb je ze weer. Op nummer 2, dat krijg je dus met die top 3 om 3. Criss Cross Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer. Zij hoort bij mij op nummer 2. De nummer 1 van vandaag, hoe kan het ook anders? De grootste hit van dit moment, Justin de Wild en Cheerio. De nummer

Nummer 2 hoorde je Criss Cross Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer met Zij Hoort Bij Mij. En de nummer 3 is voor Donnie met Senna, Waar Blijf Je Nou? Zometeen muziek van Gerard Jolings. Zijn nieuwe single komt eraan, maar eerst Pascal Rees.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het moet veel makkelijker worden om internationale treintickets te boeken, vindt de Europese Commissie. Nu is het vaak lastig om treinkaartjes te boeken vanwege de vele verschillende aanbieders. Daarom wil de EU dat er één website komt. Zo kunnen reizigers in één keer een treinreis boeken met meerdere vervoerders uit verschillende landen. Zo wil de Commissie grote ticketsites verplichten om het aanbod van meerdere vervoerders te laten zien. En moeten kleine en nieuwe aanbieders beter zichtbaar worden. De 66-jarige Jan B. heeft meer slachtoffers gemaakt dan tot nu toe bekend was. Dat zegt justitie in de zedenzaak rond het misbruik bij een kinderdagverblijf in Amsterdam. B. was tot vorig jaar raadslid van 50PLUS in Almere. En wordt vervolgd voor 6 strafbare feiten, waaronder een poging tot verkrachting van een meisje van 2. De Britse premier Starmer wil voorlopig niet opstappen. Hij heeft zijn ministers uitgedaagd voor een leiderschapsverkiezing, maar niemand heeft daarop gereageerd. Wel is de drempel om zo'n verkiezing te houden gehaald. 81 parlementsleden van Labour willen dat Starmer vertrekt. De druk op Starmer om op te stappen is toegenomen sinds het verlies van zijn Labour-partij bij de regionale verkiezingen vorige week in het Verenigd Koninkrijk. De grote winnaar was de rechtspopulistische partij van Nigel Farage. Drankjesproducent Stelz gaat reclameposters aanpassen. Daarin worden drankjes met alcohol van het bedrijf aangeprezen als limonade. Het wordt in de campagne Hard Lemonade genoemd, waarbij hard klein is geschreven. Op sociale media is daarover ophef ontstaan. Bij de reclamecodecommissie zijn er 5 klachten over binnengekomen, maar die zijn nog niet in behandeling genomen. Dan het weer, zonnig en zo goed als droog. Het is ongeveer 13 graden. Vanavond gaat het overal flink regen. Het koelt af naar 4 tot 7 graden. Morgen meer buien met hagel en onweer. Dan wordt het zo'n 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast een aantal korte files staat het op een aantal plekken behoorlijk vast door met name ongelukken. Om te beginnen, de A1 valt op Apeldoorn richting Amsterdam. Bij Hoevelaken staat 6 kilometer file met een vertraging ruim een half uur. Er gebeurde eerder vanmiddag een ongeluk met meerdere voertuigen. Er zijn nu opruimwerkzaamheden aan de gang. De linkerrijstrook is nog dicht en zoals gezegd de vertraging ruim een half uur. 3 kwartier vertraging heb je op de A9 van Diemen naar Alkmaar. Bij Aalsmeer ook een ongeluk. Hier zijn nog altijd 2 rijstroken dicht. Omrijden kan via de A10 Zuid over de A2, de A10 en de A4. Dan de A12. Utrecht richting de Duitse grens. Bij de werkzaamheden aan de IJsselbrug bij Westervoort een kwartier oponthoud. En de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Bij Rotterdam even overschie is er noodreparatie aan het asfalt aan de gang. 3 kilometer file is het gevolg met een kwartier vertraging.
1: Jan Paparazzi.

van voor. En lekker in mijn vel op deze dinsdagmiddag. Zit ik inderdaad lekker in mijn vel. Wolter Kroes was dat. Op de dinsdag bij Sterrenel Radio. Ja, er komt van alles binnen alweer. Even wat namen noemen. Linda wil graag geplaat worden van Frans Duits. Nieuwe single voor haar vriend Bart. We hebben hier Louise Poppelaars. Die zegt graag een nieuwe van Django. Zou ik leuk vinden, Jan. Waarom ben je...

hier, dat tuimelt over elkaar heen. Maar er was ook iemand, dat was Frans Ouwerkerk. Staat er niks bij waar hij vandaan komt. Maakt me ook niet zo heel veel uit. Het is meer voor de vulling dat ik dan weet waar hij vandaan komt. Voor mijn beeld, zeg maar. Of hij uit Appelscha komt, of uit Schin op Geul. Of uit Tilburg, of uit het zuiden van Nederland, uit Maastricht. Of Jeleen, zoals ze daar zeggen. Maar dan, daar staat er niet bij. Dus het gaat alleen om de plaat. De plaatjager vraagt is door deze maestro. Dat is de nieuwe single, Boevenpad. De nieuwe Boevenpad-single van Sven Versteeg met, daar is hij weer, Lange Frans. Geen lange intro, zeg.

0: was dat een grap? Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck. Hij zegt, vroeger luister goed. Het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard. En het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag, luister agent. Het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
1: René Gap, zing het voor ze.

0: Als je mijn naam niet kent, dan zeg je naar meneer, hoor. De nieuwe van de topper uit Tiel, de nieuwe Frans Duits single. Hey, hey, hey, kom bij me vannacht. Hij staat toch niet in de top 25? Nee, ik had hem wel verwacht eigenlijk. Misschien komende vrijdag. Het is pas dinsdagmiddag, ik heb nog niks gezien. Geen nieuwe rangen, geen nieuwe standen. Corné Klein komt binnen, jasje aan. Wat zie je er netjes uit, Corné? Wat is er gebeurd?
1: Fotoshoot.
0: Fotoshoot.
1: Ben jij in de buurt?
0: Ja, over een paar weken. Nog even wat afvallen. Nee, is onzin hoor. Schoon maar zo maar naar binnen. Maar jij hebt het gedaan. Goed gegaan?
1: Alles goed gelukt.
0: Alles goed gelukt.
1: Binnenkort te zien.
0: Ja, heel goed, heel goed. Leuk. Grappig. Ja, dat gaat allemaal achter de schermen gewoon door bij Sterrendeel Radio. Dan denk je, waar is Corné dan zo'n beetje tegen vijf? Nou, die zit er om 4:15 gewoon even in een fotostudio die ze ingericht hebben hier tijdelijk bij Sterrendeel Radio. Gaan we allemaal even op de foto. Ik ga het niet hebben over de foto. Ik ga het niet hebben over de telefoon. De telefoon? Hoe kom je daar nou bij? Ja, ik ga het hebben over die ouderwetse uitvinding. De meeste mensen zijn eraan verslaafd. Ik kijk zelf ook 22 keer per dag op mijn telefoon uiteraard. Maar de oude uitvinding van Alexander Graham Bell. Jaren geleden, daar heeft Tol Hansen ooit eens een heel leuk liedje over gemaakt. En dat heet De Telefoon. En dat verhaal van die telefoon, dat gaat als volgt. Tol Hansen. Het was op een...

0: Afrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De AIVD onderzoekt of er organisaties zitten achter de asielprotesten van de laatste tijd. Onder meer in Apeldoorn en Loosdrecht liepen die uit op geweld. Het lijkt erop dat bij die protesten niet alleen omwonenden betrokken waren. Asielminister Van der Brink zegt dat de AIVD kijkt naar de patronen in de protesten en wat daarachter zit. De Tweede Kamer wil niet dat de hypotheekrenteaftrek automatisch hoger wordt als de inkomstenbelasting volgend jaar stijgt. Regeringspartijen D66 en CDA stemden voor een motie daarover van GroenLinks-PvdA, waardoor die een meerderheid kreeg. Tot ergernis van de derde regeringspartij, de VVD. Die houdt vast aan de afspraak in het regeerakkoord dat er niet aan de aftrek wordt gemorreld. De politie nam vorig jaar bij minderjarigen 2300 verboden wapens in beslag, een recordaantal. Er waren bijna 1000 steekwapens bij en verder honderden vuurwapens. Niet normaal, zegt de verantwoordelijke politiefunctionaris Martin Sitalsing. Wapenbezit onder jongeren verdient volgens hem de volle aandacht. Premier Jette is tijdens een zwempartij op Bonaire ergens door geprikt. Hij kreeg een allergische reactie en moest naar het ziekenhuis. Waardoor hij is geprikt is niet bekend. Jette moest daardoor een afspraak op Bonaire afzeggen. Dick Advocaat gaat opnieuw als bondscoach de nationale voetbalploeg van Curaçao leiden, heeft voetbalbond FFK bevestigd. Het was een wens van de spelers en de sponsor. De bond hield eerder vast aan Fred Rutte, die Advocaat verving sinds eind februari. Maar Rutte trok zich gisteren terug. Advocaat wordt komende zomer de oudste WK-bondscoach ooit. Hij is 78. Het weer. Vanavond gaat het opnieuw regenen. Vannacht koelt het af naar 4 tot 7 graden. Morgen begint droog, later weer stevige buien. En het wordt dan zo'n 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast vooral dagelijkse files, een aantal met behoorlijk wat vertraging. Zoals de A4 om te beginnen Antwerpen richting Rotterdam. Bij Berg op Zoom is een ongeluk gebeurd. Er staat daar 10 kilometer file met een half uur oponthoud. A9 Diemen richting Alkmaar. Bij Aalsmeer ook een ongeluk. Hier zijn nog altijd 2 rijstroken dicht. Vertraging is ruim 3 kwartier. Omrijden kan via de A10 Zuid over de A2, A10 en A4. Verder de A28 Amersfoort richting Groningen. Bij Zwolle Noord bijna 40 minuten oponthoud. Hier is de linker rijstrook dicht. Het wegdek is daar in een slechte toestand. En verder behoorlijk wat vertraging nog altijd op de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Bij knooppunt het Vonderen 7 kilometer met 3 kwartier vertraging. En dat komt door het ongeluk op de A2.
1: Jan Paparazzi.
4: En die zegt zo net na

Nederlandstalige hits bij de Sterren NL Top 25. Of ontdek hilarische oplossingen van alledaagse problemen in de podcast Zo Opgelost. Of geniet van de beste evergreens van de jaren 60, 70 en 80. Van NPO Radio 5. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.

Binnenkomt in de top 25. Deze nieuwe single van Jannes, Dans tot de morgen bij mij. En daarvoor ook nieuwe muziek op Sterrenel Radio. De altijd bescheiden gebleven John de Wever. En als jij nu nog niet weet, zong hij hier. En dan even na 5:30 de oude Nederlandstalige top 3. We waren gekomen vorige week tot 1997. Dus vandaag doen we 1998. En donderdag op mijn verjaardag 1999. Maar nu dus 1998. En dit zijn de drie grootste hits van 28 jaar geleden vandaag. Op 12 mei 1998, op 3, Frans Bauer.

0: 1998, 28 lange jaren geleden. Wat deed jij in 1998? Ja, ik deed hetzelfde als nu, alleen op het andere zender. Ook al die plaatjes, ja, toen ook al. De nummer 1 van deze datum in 1998, volume ja. En afscheid op 2, 1999 keer van Linda, Roos en Jessica. En op 3, een plaat van Frans Bauer, Op zoek naar jouw liefde.
1: Ja, ja.
0: Die hoor je niet meer zo wilde, hè, die plaat.

Joling, bij deze dus. Gerard Joling was dat. En dit is de dagelijkse plaat van Benny Nijman, aangevraagd door Laura. Zij wilde graag deze van Benny horen. Met jou wil ik leven.

0: Afro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De AIVD onderzoekt of er organisaties zitten achter de asielprotesten van de laatste tijd. Onder meer in Apeldoorn en Loosdrecht liepen die uit op geweld, mogelijk omdat er niet alleen omwonenden bij betrokken waren. Asielminister Van den Brink zegt dat de AIVD kijkt naar de patronen in de protesten en wat daarachter zit. In Loosdrecht is vandaag de eerste groep asielzoekers aangekomen. De autoriteiten zijn voorbereid op eventuele rellen. De Europese Commissie wil dat er één website komt voor het boeken van Europese treinreizen. Daarin moeten alle aanbieders zichtbaar zijn. Nu moeten reizigers nog flink puzzelen om de juiste tickets bij de verschillende aanbieders te vinden. Straks zouden reizigers één ticket moeten krijgen voor de hele reis, waarbij ze ook compensatie krijgen als ze door vertraging een aansluiting missen. Polen gaat homohuwelijken uit andere EU-landen alsnog erkennen. In het overwegend katholieke land kunnen homo's niet trouwen en werden ook buitenlandse verbintenissen afgekeurd. Maar het Europese Hof van Justitie bepaalde, net als de hoogste Poolse rechter, dat alle EU-huwelijken gerespecteerd moeten worden. Premier Tusk geeft daar nu gehoor aan. Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer wil Kanye West niet in Nederland hebben. De rapper is volgende maand 2 keer geboekt in de Gelredome in Arnhem. De ChristenUnie en de VVD hadden een motie ingediend om hem te weigeren vanwege antisemitische uitspraken. Om die reden mocht Kanye West ook het Verenigd Koninkrijk niet in. Premier Jette is tijdens een zwempartij op Bonaire geprikt door een kwal. Hij kreeg een allergische reactie en moest naar het ziekenhuis. Jette moest enkele afspraken op Bonaire afzeggen. En ook op Aruba, zijn volgende stop, is zijn programma aangepast. Het weer. Vanavond gaat het regenen. Vannacht koelt het af naar 4 tot 7 graden. Morgen begint droog, later stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Avondspits verloopt weer druk, zoals gebruikelijk op dinsdag. De files met de meeste vertragingen staan op de volgende wegen. De A1 Amersfoort richting Amsterdam. Bij Naar de Vesting is een ongeluk gebeurd. Hier is de linkerreis ook nog altijd dicht. Vertraging is 3 kwartier. A12 Duitse grens. Sorry. Utrecht richting de Duitse grens, moet ik zeggen. Tussen Knoop het Grijsoord en Westervoort 7 kilometer file met een 30 minuten vertraging. Dit is bij de wegwerkzaamheden aan de IJsselbrug. De rechte rijstrook is dicht. A28 dan Amersfoort richting Zwolle. Bij Zwolle Centrum is de linker rijstrook dicht. Er zitten daar gaten in het asfalt en de vertraging is 3 kwartier. En veel op het hout nog altijd op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velpenbroek. Voor de aansluiting met de A12 staat 10 kilometer file en de vertraging is ruim 3 kwartier.

Bij Sterrenel Radio, dinsdag 12 mei. Agda de Munnik. En ik ben mezelf niet of al die jaren nooit geweest. Ja, ja. En dan deze plaat erachteraan. Dit is Marco Borsato. Ik hou ontzettend van Marco Borsato. En ik had het beloofd, iedere middag ergens tussen 4 en 7 deze week draai ik iets van Marco Borsato. En dit is mooi. Onderuit. Dit is Stapel op jou.

0: Nederlandstalige muziek. De nachtburgemeester van Zeist, dat was Henk Dissel van een paar jaar geleden. En laat de tijd nog even stilstaan. Dat doen we zeker onder deze klanken van Samuel Welten.
1: Ik zag je daar staan.
0: Daar staat hij.
1: Voor de hal.

0: Vanavond een vent. Ja, ik zeg altijd maar zo. S'avonds een vent, s'ochtends een wrak. Hè? De nieuwe single van Chris Bauer was dat bij SterrenL. Vanavond de vent. En daarvoor hadden we Danilo Kuiters en Wat als ik wat mis. Hij zingt dat zo mooi en zo lekker snel. Wat als ik wat mis. En dan twee plaatjes na 6:30 op deze dinsdagavond. Ik ga een plaatje draaien uit mijn eigen collectie. Een plaatje uit 1966. En net zoals gisteren een plaatje uit 1966. En net zoals gisteren een plaatje van een zangeres die eigenlijk niet doorgebroken is. Om wat voor reden dan ook. Ja, het is natuurlijk een tijd geleden. Het is 60 jaar geleden. Dus we gaan er niet meer in duiken waarom dat dan niet gebeurd zou zijn. Maar het gaat om de plaat met de historische waarde in de rubriek 6:30, 7:30. Gisteren draaide ik zangeres Diana met Kelderbeat. En vandaag draai ik een andere zangeres. Zangeres Janneke Peper. Zegt die naam iemand nog wat? Janneke Peper. Ze werd geboren op 8 januari 1951 in Winschoten. En ze is een paar jaar geleden overleden. In 2022, ook in Winschoten. En ze maakte plaatjes, Duitsstalige plaatjes en een paar Nederlandstalige singeltjes. Haar eerste singeltje maakte ze in 1964. Waarom rij jij zo hard, papi? Ja, kom daar maar eens om tegenwoordig, hè. Toen een paar Duitsstalige plaatjes. En toen maakte ze in 1966 een Nederlandstalige uitvoering van een grote internationale hit van de Dave Clark 5. Over en Over. Die plaat heette ook Over en Over in het Nederlands. Zij werd van een Nederlandstalige tekst voorzien door een meneer. Dit was de heer J. Otten. De heer J. Otten heeft dat in het Nederlands gedaan. Voor die man, ja, van die man kan ik verder niks vinden of boven water toveren, deze maestro. Maar hij is wel verantwoordelijk voor de Nederlandstalige tekst van dit grappige plaatje van Janneke Peper. Uit 1966, dus 6 jaar geleden. Het is een onbekend plaatje. Het ging roemloos eronder destijds. Het is een duur singeltje overigens. Ik heb het singeltje. En er is er eentje te koop. Even kijken hoor. Je hebt dan van die sites waarop staat wat zo'n plaat waard is, zeg maar. En het is, nou ja, €26. Maar ik draai hem gratis. Vandaag. Uit mijn eigen collectie en vanwege de historische waarde. En ik heb dit altijd een hele leuke plaat gevonden. Hij stond in de jaren 90 op een verzamelcd'tje ergens van. Met allemaal fonogramdingetjes uit de jaren 60. Maar het was in een andere tijd. En daar stond deze plaat ineens op als een soort pareltje. En eigenlijk sinds dat moment ben ik de plaat altijd blijven volgen. En heb ik het altijd een leuke plaat gevonden. Janneke Peper en over in het Nederlands. De oude hit van de Dave Clark 5. Met een Nederlandstalige tekst dus. Vandaag vanwege de historische waarde in de dagelijkse radiorubriek.
1: 6:30.

is liefde. Hey, aan het eind van de show van Janneman. Ik zat er lekker in vandaag. Het was vanaf 4 uur klimaatneutraal. Maar wel met een positiviteitsgedachte. Met een beetje levensvreugde en een beetje gezelligheid. Ik heb mijn best gedaan om het zo gezellig mogelijk te maken voor al onze lieve luisteraars. Onze Nederlandstalige muziek.

0: mag iedereen uit de grond om een hart bedanken voor de gezelligheid. En inderdaad, ja, wat mij betreft tot morgenmiddag om een uur of vier dan weer... voor de woensdagmiddagaflevering van de Jan Paparazzi Show. En de dag daarna ben ik jarig. Daarover morgen meer. Voor nu een fijne avond en bedankt voor het luisteren.
1: Jaren voor een baas gesjouwd. Ik werkte voor die man een vingers kroon.
0: Hou het gezellig, hou het gezond. Tot morgen.
1: Morgens vroeg tot

0: Avrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Loosdrecht zijn tientallen mensen aan het demonstreren tegen de tijdelijke asielopvang in het oude gemeentehuis. Vandaag kwamen daar de eerste asielzoekers aan. Het is al weken onrustig in de gemeente. Protesten tegen het AZC liepen meerdere keren uit op rellen. De AIVD onderzoekt nu of daar organisaties achter zaten, zegt asielminister Van der Brink.
2: Bij deze schaal wordt er natuurlijk gewoon gezocht van welke patronen zijn er en wat zit daarachter. En dat is ook een taak die de diensten hebben, waaronder de AIVD. En ja, dat is alles wat ik erover kan zeggen.
1: Het gebruik van nulurencontracten wordt aan banden gelegd. Straks mogen die alleen nog worden aangeboden aan scholieren, studenten en AOW'ers. Dat staat in een wet die meer zekerheid moet bieden voor flexwerkers, waar de Tweede Kamer mee heeft ingestemd. In de wet staat ook dat uitzendkrachten recht krijgen op dezelfde arbeidsvoorwaarden als reguliere werknemers. De Eerste Kamer moet nog wel over de wet stemmen. Nederland heeft de meeste flexwerkers in de EU, namelijk 35%. In Brunsum zijn twee Duitse NAVO-militairen aangevallen. Het gebeurde gisteren buiten het oefenterrein van Defensie in de gemeente. De militairen liepen op straat en werden door een onbekend aantal personen belaagd. Volgens het Duitse persbureau DPA riepen de daders leuzen tegen de NAVO. De politie meldt dat een militair zich heeft laten nakijken door een arts. De ander zou niet gewond zijn geraakt. Sinds de oorlog met Iran is het leven in de Verenigde Staten flink duurder geworden. In april kwam de inflatie uit op 3,8%. Vooral energie en brandstoffen zijn duurder geworden. Deskundigen zeggen dat de inflatie een rem op de economie is, omdat de prijzen sneller stijgen dan de salarissen. President Trump beloofde bij zijn aantreden juist iets te doen aan de prijsstijgingen die volgens hem door zijn voorganger Biden waren veroorzaakt. Het weer. Vanuit het westen regen. Het koelt vannacht af tot een graad of 6. Morgen begint droog, later weer stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.

dag met de gezelligste ochtendshow van Nederland. Marcel in de Morgen. Of ontdek handige tips en verrassende feiten in de podcast Alledaagse Vragen. Of geniet van de beste popmuziek en artiesten van morgen van 3FM. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.

0: Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het politieonderzoek in Sierra Leone naar de crimineel Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos, is afgerond. Dat heeft minister Van Weel gehoord van zijn ambtgenoot in Sierra Leone. Ze spraken elkaar bij de VN in Genève. Of de crimineel nu wordt opgepakt is onduidelijk. Leidekkers zou in Sierra Leone een relatie hebben met de dochter van de president. In Caribisch Nederland zijn nauwelijks noodvoorraden, zegt de Algemene Rekenkamer. Nederland moet van de EU voorraden aanhouden voor het geval er een ramp is. Maar op de Nederlandse eilanden zijn die voorraden er niet en is de situatie kwetsbaar, zegt de Rekenkamer. De kwetsbaarheid heeft te maken met hoe het drinkwater wordt geproduceerd, zegt correspondent Dick Draaier.
3: Dat wordt grotendeels geproduceerd uit zeewater via ontsilting. En ja, daar heb je elektriciteit en brandstof nodig. En precies daar, bij die brandstofvoorraden, zit volgens de Rekenkamer het grote risico.
2: Zo heeft Saba bij een ramp maar voor één dag drinkwater. Bij de oorlog in het Midden-Oosten hebben niet alleen de Amerikanen en Israël luchtaanvallen uitgevoerd op Iran, maar de Verenigde Arabische Emiraten ook. De Wall Street Journal heeft dat gehoord van verschillende anonieme bronnen. Tot nu toe waren er alleen geruchten dat de Emiraten ook actief aanvallen uitvoerden. In Hengelo wordt vanavond een voetbalwedstrijd gespeeld van minder dan een minuut. 3 weken geleden stond er bij een amateurwedstrijd een speler op het veld die een rode kaart had gekregen. ATC 65 uit Hengelo kreeg voor elkaar dat de laatste seconden worden overgespeeld. Tegenstander WVF uit Zwolle vindt het onzinnig.
4: Het kost natuurlijk ontzettend veel tijd, het kost de hele avond, het kost geld. Sportief gezien is het... het is een trainingsavond normaal gesproken voor onze selectie. Dus het is allemaal niet denderend, nee.
2: De wedstrijd begint en eindigt over een half uur. Het weer. Vanuit het westen regen. Het koelt vannacht af tot 1 graad of 6. Morgen begint droog, later weer stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Brunssum zijn twee Duitse NAVO-militairen aangevallen. Het gebeurde gisteren buiten het oefenterrein van Defensie in de gemeente. Militairen liepen op straat en werden door een onbekend aantal personen belaagd. Volgens het Duitse persbureau DPA riepen de daders leuzen tegen de NAVO. De politie meldt dat één militair zich heeft laten nakijken door een arts. De ander zou niet gewond zijn geraakt. Telecombedrijf Odido betuigt spijt voor de grote computerhack van begin dit jaar. Het bedrijf had klanten eerder en beter moeten informeren, zeggen ze nu. Tech-redacteur Stan Hulsen.
3: In het begin werd er wel een mail gestuurd naar klanten, een soort algemene mail met dit is er misschien van jou gelekt. Maar ze zeggen nu eigenlijk achteraf gezien hadden we misschien tussendoor wat vaker een bericht moeten sturen of een nieuwsbrief moeten uitzenden. Ook als we dingen niet wisten, dat we bijvoorbeeld nog met onderzoek bezig waren of dat we niet dingen konden bevestigen.
2: Odido werd in februari gehackt. Daarbij werden de gegevens van ruim 6 miljoen klanten gestolen en gepubliceerd omdat het bedrijf geen losgeld betaalde. In de Verenigde Staten is het leven flink duurder geworden sinds de oorlog met Iran. In april kwam de inflatie uit op 3,8%. Dat is het hoogste cijfer in bijna 3 jaar tijd. Vooral de brandstofprijzen gingen sterk omhoog. De benzineprijs was vorige maand 28% hoger vergeleken met een jaar eerder. Polen gaat homohuwelijken uit andere EU-landen alsnog erkennen. In het overwegend katholieke land kunnen homo's niet trouwen en werden ook buitenlandse verbintenissen afgekeurd. Maar het Europese Hof van Justitie bepaalde, net als de hoogste Poolse rechter, dat alle EU-huwelijken gerespecteerd moeten worden. Premier Tusk geeft daar nu gehoor aan. Het weer. Vanuit het westen regen. Het koelt vannacht af tot een graad of 6. Morgen begint droog, later weer stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In Loosdrecht is de mobiele eenheid ingezet bij een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. Tegenstanders van de opvang stonden daar vanavond te demonstreren, zegt deze verslaggever van de omroep NH.
3: Het begon als een demonstratie. Vervolgens werden er allerlei fakkels en zwaar vuurwerk naar het gemeentehuis gegooid. Dus er ontstond best wel een grote brand voor het gemeentehuis. De bosjes stonden daar in de fik.
2: Vervolgens werd de brandweer tegengehouden. Agenten die het vuur probeerden te blussen werden bekogeld. De burgemeester van Weidemeren, waar Loosdrecht onder valt, heeft een noodbevel uitgevaardigd. Het politieonderzoek in Sierra Leone naar de crimineel Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos, is afgerond. Dat heeft minister Van Weel gehoord van zijn ambtgenoot in Sierra Leone. Ze spraken elkaar bij de VN in Genève. Of de crimineel nu wordt opgepakt is onduidelijk. Leidekkers zou in Sierra Leone een relatie hebben met de dochter van de president. De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel waarmee flexwerkers meer zekerheid moeten krijgen. Zo zijn nulurencontracten straks alleen nog toegestaan voor scholieren, studenten en AOW'ers. Ook krijgen uitzendkrachten recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als reguliere werknemers. Ongeveer 1 minuut extra speeltijd voor een Overijsselse amateurwedstrijd heeft aan de uitslag niets veranderd. De voetballers troffen elkaar vanavond opnieuw om de wedstrijd van 3 weken geleden uit te spelen vanwege een fout die de scheidsrechter daarin maakte. Zonder doelpunten werd er na een dikke minuut weer afgefloten. Het duel tussen ATC 65 uit Hengelo en WVF uit Zwolle blijft staan op 3-3. Het weer, vanuit het westen regen, het koelt vannacht af tot een graad of 6. Morgen begint droog, later weer stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.

deze week is Jong en Dom van Tino Martin.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij de tijdelijke noodopvang in Loosdrecht is vanavond brand gesticht. Betogers hadden vuurwerk naar het gebouw gegooid. Vervolgens werden agenten bekogeld die het vuur probeerden te blussen. De mobiele eenheid werd ingezet om de orde te herstellen. Ook is een noodbevel uitgevaardigd. Dat betekent dat mensen tot morgenochtend weg moeten blijven. In de tijdelijke opvang in Loosdrecht zijn vandaag de eerste asielzoekers aangekomen. De schade aan het pand lijkt mee te vallen. Odido had na de hack van begin dit jaar niet door dat er een grote hoeveelheid klantgegevens was gestolen. Volgens het bedrijf werd dat pas bekend toen de hackersgroep dat 2 dagen later bekend maakte. Het telecombedrijf werd in februari gehackt. Daarbij werden de gegevens van ruim 6 miljoen klanten gestolen. Nadat Odido had geweigerd te betalen, werden de gegevens gepubliceerd. Het bedrijf betuigt nu spijt voor hun communicatie over de hack. Het zegt dat het klanten eerder en beter had moeten informeren. De burgemeester die opstapte in Terneuzen vanwege een conflict over een AZC wordt waarnemend burgemeester in Roosendaal. Erik van Merrienboer vervangt Mark Buys. Hij liep vorige maand ernstig hersenletsel op bij een fietsongeluk. Het is onduidelijk hoe lang het herstel van Buys gaat duren. Saoedi-Arabië heeft tijdens de recente oorlog in het Midden-Oosten directe aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat meldt persbureau Reuters op basis van westerse en Iraanse bronnen. Het gaat om luchtaanvallen van eind maart. Wat de doelwitten waren, is niet bekend. De Wall Street Journal meldde gisteren dat ook de Verenigde Arabische Emiraten in de oorlog aanvallen op Iran hebben uitgevoerd. Het weer, nu nog regen, vooral in het noorden van het land. Vannacht klaart het langzaam op. Het koelt dan af tot 1 graad of 6. Morgen opnieuw buien met ook kans op hagel en onweer. Het wordt morgen maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Afrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een protest tegen de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht is de mobiele eenheid ingezet. Betogers gooiden vuurwerk naar het gebouw, waarna brand ontstond in de bosjes. Agenten die het vuur probeerden te blussen werden bekogeld en ook de brandweer werd tegengehouden. De politie heeft meerdere mensen opgepakt. In het gebouw waren 15 asielzoekers en begeleiders aanwezig. Niemand raakte gewond. De burgemeester van Weidemeren, waar Loosdrecht onder valt, heeft een noodbevel uitgevaardigd. Dat betekent dat mensen tot morgenochtend moeten wegblijven. Odido had na de hack van begin dit jaar niet door dat er een grote hoeveelheid klantgegevens was gestolen. Volgens het bedrijf werd dat pas bekend toen de hackersgroep dat 2 dagen later zei. Het telecombedrijf werd in februari gehackt. Daarbij werden de gegevens van ruim 6 miljoen klanten gestolen. Nadat Odido had geweigerd te betalen, werden de gegevens gepubliceerd. Odido betijgt spijt voor hun communicatie over de hack. Erik van Merrieboer wordt de waarnemend burgemeester in Roosendaal. Hij vervangt Mark Buis, die nog herstellende is van een ernstig fietsongeluk. Van Merrieboer was eerder burgemeester van Terneuzen. Hij nam daar eind vorig jaar ontslag vanwege een conflict over een AZC in de gemeente. Favorieten Finland en Griekenland zijn door naar de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. En ook België is door. Nederland doet dit jaar niet mee uit protest tegen de deelname van Israël. Dat land was ook te zien in de eerste halve finale en kreeg genoeg punten om door te gaan. Tijdens het optreden van Israël was wel een kleine protestactie vanuit de zaal te horen. De volgende halve finale is donderdagavond. De finale van het Songfestival is zaterdag. Het weer bewolkt en regenachtig. Vannacht klaart het langzaam op en koelt het dan weer af tot 1 graad of 6. Komende dag opnieuw buien, maar ook kans op hagel en onweer. Tot maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij de tijdelijke noodopvang in Loosdrecht is brand gesticht. Betogers hadden vuurwerk naar het gebouw gegooid en vervolgens werden agenten bekogeld die het vuur probeerden te blussen. De mobiele eenheid is ingezet om de orde te herstellen en ook is er een noodbevel uitgevaardigd. Dat betekent dat mensen tot in de ochtend moeten wegblijven. In de tijdelijke opvang in Loosdrecht zijn afgelopen dag de eerste 15 asielzoekers aangekomen. Niemand raakte gewond en de schade aan het pand lijkt mee te vallen. Ook Saoedi-Arabië heeft geheime luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Dat meldt persbureau Reuters op basis van westerse en Iraanse functionarissen. De aanvallen van de Saoedische luchtmacht vonden waarschijnlijk eind maart plaats. Het is niet bekend wat de doelwitten waren. De Wall Street Journal meldde ook dat de Verenigde Arabische Emiraten actief aanval heeft uitgevoerd op Iran. Eerder waren dat alleen geruchten. De Emiraten hebben niet op de berichten gereageerd. Odido wist pas 2 dagen na de hack van begin dit jaar dat er miljoenen klantgegevens waren gestolen. Het telecombedrijf kwam daar pas achter toen de hackersgroep ze een bericht stuurde. Odido zei afgelopen dag dat ze beter hadden kunnen communiceren na de hack. De gegevens van ruim 6 miljoen klanten werden gestolen. Favorieten Finland en Griekenland zijn door naar de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. En ook België is door. Nederland doet dit jaar niet mee uit protest tegen de deelname van Israël. Dat land was ook te zien in de eerste halve finale en kreeg genoeg punten om door te gaan. Tijdens het optreden van Israël was een kleine protestactie vanuit de zaal te horen. De volgende halve finale is donderdagavond. De finale van het Songfestival is zaterdag. Het weer bewolkt en regenachtig. Vandaag klaart het langzaam op en koelt het af tot een graad of 6. Vannacht bedoel ik. Komende dag opnieuw buien, maar ook hagel en onweer. Het wordt maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Premier Jette noemt de brandstichting bij de noodopvang in Loosdrecht schandalig. En ook minister Van Wil van Justitie en Veiligheid heeft gereageerd. Hij zegt dat de actie niet zou worden getolereerd. Bij de nieuwe tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht waren gisteravond meer dan 300 tegenstanders. De ME moest ingrijpen nadat er vuurwerk werd gegooid naar het gebouw, waarna ook brand ontstond. Agenten die wilden blussen werden bekogeld. Meerdere mensen zijn aangehouden. Tot in de ochtend geldt er een noodbevel in het gebied rondom de opvang in Loosdrecht. Ook Saoedi-Arabië heeft geheime luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Dat meldt persbureau Reuters op basis